0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Daarstra met het radionieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni vanaf 2:30 tot 4:00 middags treedt Rawazi op in de kiosk aan het Kerkplein in Son en Breugel. Het koor bestaat al meer dan 25 jaar en staat onder leiding van dirigent Theo van der Steen. Met hun motto gezellig samen zingen brengen ze de beste Nederlandse meezingers. Dus kom luisteren, meezingen en genieten op zondag 14 juni om

0: half 3 middags bij de kiosk in Zon en Breugel.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 19 juni deelt een nieuwe generatie makers hun werk en processen en hun toekomstplannen in het NatLab in Eindhoven. Dit evenement, genaamd Elevate bij Emmoes, is onderdeel van het Emmoes Master Traject. De masters nemen het podium over om hun creaties te tonen. De toegang is gratis en de locatie is het NatLab aan de Kastanjerlaan 500 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op woensdag 17 juni van 8 uur 's avonds staat de spotlight van het theaterke in Best gericht op vier talentvolle clarianisten. Liam Sarens, Jasmijn van Vijver, Elke Rittema en Karsten Retena tonen hun muzikale kunsten tijdens dit speciaal concert. Elk van hen speelt een solostuk begeleid door het grote orkest. Maar er zijn ook stukken met pianobegeleiding, duetten en een kwartet te horen. De avond is vol variatie. Je kunt zonder kaartje komen kijken, want de entree is gratis. De locatie is Max de Bosstraat 1 in Best. Luister op woensdag 17 juli dus mee om 8 uur 's avonds voor het 4D-concert van de vier klarinettisten bij Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jos Daarsta met het radionieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie of offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
3: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SNB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
5: Radio
4: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 8:30 tot 11 uur aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffen in Leverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je de tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en een nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat je doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou kunnen helpen ontspannen. Op donderdag 18 juni is er weer vanaf 1 uur in het Dommelshuis in Kerk. In het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zon, van draad tot droomfiguur. Breng figuren tot leven op canvas met draad en lijn. Aanmelden hiervoor kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-5185-2975. Of meld je aan via steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld hier wel je naam en de activiteit waaraan je wil deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV Best een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hieraan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht via de aanmeldinglink op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het vogelfeest met INV Best op campus Westerwind aan de Lange Vleutweg 7 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Daarsta met het radionieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zin in een gezellige zondagmiddag vol wijn, sfeer en lekkere hapjes? Kom dan naar de vierde editie van het Sons Wijnfestival. Op zondag 14 juni verandert het Raadhuisplein in Sonnenbreugel in de plek voor wijnliefhebbers en levensgenieters. Van 2 tot 8 uur proef je heerlijke witte, rode en mousserende wijnen van lokale ondernemers en importeurs uit de regio. Natuurlijk zijn er ook smakelijker, bitter en gezellige entertainment. Het Sons Wijnfestival is gratis toegankelijk en vindt plaats op het Raadhuisplein in Hartjeson en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Achterom in Oorschot is een tuinevenement waarbij bijzondere tuinen, gastvrijheid, creativiteit en cultuur samenkomen. Wandel achterom en ontdek sfeervolle tuinen en verrassende optredens op zondag 14 juni van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis en de startlocatie is de Markt in Oorschot op zondag 14 juni van 13:30 's middags voor Achterom in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waleren. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Op zondag 21 juni bij Fitness Essink Sportschool.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Daarsta met het radionieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hè? Wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
9: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Wat een versie zeg. De Royal Air Force Orchestra. Met leden van Kajak daarbij. Als zangeres en gitarist. We hoorden Cindy Oudshoorn op vocalen. Joost Vergozen op de gitaar. In duet met in battle eigenlijk. Patrick Kurs van de Royal Air Force Orchestra. En Pat Hering die een stukje Rhapsody voor zijn rekening nam. De Radio Gaga Rhapsody. Radio Gaga, eigenlijk een ongelooflijk saai nummer. En in deze versie fantastisch mooi. Sorry als je daar een probleem mee had. En welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman en ik ga voor jou draaien Mono. Een nummer 1980 van de Monotones.

0: De Monotones in 1980 en Mono. Nummer wat eigenlijk niet paste in het kader van de groep Catapult. En daarom hebben ze zichzelf Monotones genoemd. Maar het was gewoon Catapult in een monojasje. Nou ja, mono. 1977.
1: It's cold yet.
0: Catapult.

0: Versace, Starovje.
1: Katapult hoorden wij in 1977 met Disco Niet, Wodka Da. En ze zouden het laatste Oskertje opnieuw uitbrengen, maar dan onder de naam Monotone. Eigenlijk was dit al een klein beetje een monotoons nummer. Muziek van Bobby Rydell uit 1961. Good Time Baby.

Bobby Rydell, een Good Time Baby, 1961. Muziek uit 2025. Het komt misschien een klein beetje bekend voor uit de jaren 80, maar het is toch echt een 2025 registratie van Luf. Hier is C. Cassie.

Lovin 2025 met een Mad Pop productie. De Spaanse versie van... dat was ook weer, ik ben elke keer die titel kwijt. Oei, yes, I do. Dat was het, ja. En die ben ik elke keer kwijt. Goed, we gaan een plaat draaien uit het verleden... die in het heden wordt gedaan door de Mona Lisa Twins. In 2025 met We Can Work It Out. Try to

0: Prachtig mooie muziek van Elvia, tezamen met Filian in 2025, de Woodland Daughter. Het is tijd geworden voor de Treitenschrijf. Treitenschrijf is Ida de Nijs. Zomertijd? Nee, zomer zonder tijd.
1: Zindy.

Mona Lisa Twins hoorden wij en Please Please Me, een nummer overigens van de Beatles natuurlijk, door hun in een vrolijk nieuw jasje gestopt. Samen met John Sebastian van de Love in Spoonville deden ze deze plaat van de Love in Spoonville van lang geleden. Did You Ever Have to Make Up Your Mind?

In discjockey-termen noemen we dat een staand einde. Een plaat die plotseling eindigt. Worden de Mona Lisa Twins samen met John Sebastian van de Loving Spoonful. En Did You Ever Have to Make Up Your Mind? Hier is de Loving Spoonful helemaal in hun eigen doen. Destijds in de jaren 60. The Summer in the City.

Een gouden oude classic heb ik jou daar. The Summer in the City van de Lovin' Spoonful. Dat was 1967. Ik meen dat het zoiets was, ja. Het was 2019. En in dat jaar was het 10 jaar daarvoor. De eerste dreiging kwam er van het pensioen en AOW die aangepakt zouden gaan worden. En in 2019 werd de eerste stappen gezet door PvdA en GroenLinks. En uiteraard de VVD en de FNV, de vakbonden. En samen gingen ze ervoor om de, zowel het AOW als het pensioen volledig af te breken. Frits Lambrecht, zong in 2009.

En 2020 zou de finale worden van het pensioenafbraak in Nederland. En het beste pensioenstelsel van Nederland werd ten ziele gebracht, ten graven gebracht en veranderd voor een casinopensioen. We zijn er mogelijk maar klaar mee met dit soort praktijken waar zelfs een vakbond als FNV zich mee bezighoudt. Dat is een schande. Dit is Lally Stott van het jaar 1971. En dit is Chirpy Chirpy Cheep Cheep.

Lullies, stotten, chirpy, chirpy, cheep, cheep. Oh, was hij niet de enige die het uitbracht in 1971? Ook The Middle of the Road bracht deze plaat uit. Een van hun vele hits als mede. Goed, dan in 2020 brachten Noah Baruch en Vova Groeman een prachtige mooie plaat uit, getiteld The Echo of Love. Het is een gouden ouwe uit lang vervlogen tijden. Het bijzondere is, Noah is de dochter van Baruch en Baruch is de zoon van Vova. Drie generaties Groeman. The Echo of Love.

Mooie muziek van deze drie generatie Grooman. Noah, Baruch en Vova. Noah en Vova deden de vocalen. En Baruch deed alle muziekinstrumenten die je hebt gehoord in deze Echo of Love. Een plaat nu uit lang vervlogen tijden. Die heb ik ook niet opgezocht. Dus ja, nog niet klaargezet, zeg. Slordig. Maar laten we even Shield dan in ieder geval. Uit 2020. Hier is Straatorm.

straatarm. Oh, de Shield. Die hebben zeker in een postcode loterij een paar keer een straatje gedaan. Ja, dat lukt niet altijd natuurlijk. En dan kan je ook iets straatarm worden. Vooral als je er heel veel koopt. En dan geen prijs in natuurlijk. Dat is een nadeel dan. 1981, ik had hem al beloofd net. We gaan een plaat draaien van Chica. Gewoon de enige plaat die ze ooit uitgebracht hebben. Het heet dan ook La Chica.

Waar Chica van Chica uit 1981. Zo'n vrolijk niks zeggen het plaatje, maar in ieder geval leuk om te horen toch weer. Zo'n lang geleden ik hoorde het trouwens. Patty Gurdy's Circle gaan we draaien. Een plaat van hun uit 2020. Dit is Kalte Winden. Gaat over een tijd dat er heel veel wind stond, denk ik.

0: is het regioprikbord.
1: Op zondag 21 juni van 2 uur 's middags verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De geschiedenis van mijn gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 4 uur 's middags. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van 8 euro. Tenzij men een museumkaart of vriendenpas bezit. Aanmelden kan via Museum W bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoet 2 in Weert.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in hout teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
8: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
10: Bond Jan Berg.

Week van het jaar 1988, Des van Aswad, Don't Turn Around, openen in het programma Bond voor vandaag. Fijn dat u erbij bent. Jan Berg is de naam en ik draai voor u de komende uur. Ook de hedendaagse muziek van Kensington, Living For.

0: Muziek van het jaar 2026, deze van Kensington, Living Four.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee doorgaan in 1968. De broertjes Gibbs zijn de Bee Gees. I've gotta get a missus to you.

0: Jawel, de broertjes Kip, terug naar Jenny 168. I've gotta get a message to you, de titel van deze plaat. De mannen hebben heel wat hits in vele decennia bij elkaar gespeeld. Hè.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: Gaan we naar 2007 met The Plain White Tees. Hey there, Delilah.

0: De Splinters uit 2015 met Hold My Hand.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Ja, het nieuwe werkje hier zo van Martin Jones. Wat zegt hij? Zet de radio aan. Radio on. Radiomakers kunnen er alleen maar voor zijn, hè?

0: Ja, zet hem lekker aan, hè, de radio. Radio 1, de nieuwe plaat van Martin Jones. Lekkere plaat.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1999 met Lou Bega. I Got a Girl.

0: got a girlfriend everywhere.
1: Uit 1999, deze van Lou Bega, I Got a Girl. Lou Bega, natuurlijk bekend van zijn grote hit Mambo No. 5. Ja, dit was natuurlijk ook een mambootje, hè?
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 70.
1: Met de muziek van de jaren 70 op na het half uur. Sir Cliff Richard uit 1977. My Kind of Life.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends vindt het de Uitkijk Open plaats. Dit is het grote open Jeu de Boules toernooi voor dubbelets. Gehouden op het Doornbosplein in het hartje van Middelbeers. Iedereen kan zich inschrijven via de website deknussenboelers.nl. Voor de Uitkijk Open op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends op het Doornboomplein in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

muziek van de band The Jam uit het jaar 1981. Een dikke hit voor ze in dat jaar. A Town Called Malice. Wij gaan naar 2024 met Billie Eilish.

0: Uit 2024 deze hit van Billie Eilish. We hebben gezamenlijk even gezellig geluncht.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Ja, dat is heel andere koek wat we gaan draaien. We gaan naar het jaar 1965. Mijn dames en heren, Freddie Quinn. Jawohl. 5000 mijlen voor.

0: lang vervlogen verleden, deze Freddie Quinn. 5000 mijlen van zu Hause, de titel van de plaat. 5000 miles away from home. Dat was ook een Engelstalige uitvoering. Ik weet even niet meer precies van wie. Zouden de Seekers als kunnen zijn geweest?
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: We gaan naar Idols 1 met Jamai.

0: Het jaar 2003. Jamai won in dat jaar Idols 1. En toen mocht hij een plaatje maken. Step Right Up. Dat was hem.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Nieuw werk van The Fats. Samen met Nightwolf. Kickback.

0: Hedendaagse muziek van The Fots samen met Nightwolf. Een nummer met de titel Kick Back.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: Hou het ook gezellig, want dat gaan we doen met de volgende opname. Die is afkomstig van Jean-Paul, David Guetta en Becky G. Uit 2018.

Ja, Sander Koeknessen van Becky G, John Paul en David Guetta uit 2018, Mad Love. En dat bracht ons op het punt in het programma dat we afscheid van u gaan nemen. Het zit er weer op, uurlang bont op je radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Ik zeg het nog maar weer eens, reageer op het programma kan, janberg.radio@gmail.com. De playlistje staat trouwens dagelijks op Facebook. Dan moeten wij maar eens opzoeken, dan kunt u het nakijken. Ik wens u verder een hele fijne dag nog. En ik ga u vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Al is Stappen op de fiets met Boudewijn de Groot. We gaan naar 1973 met Jimmy. En daar nog een nieuw werkje van She Thinks. En nu wat ik dus is Josie Run. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En

0: is het regioprikbord.
1: Op zondag 14 juni is er bij Museum Bevrijdende Vleugels in Best een bijzonder evenement. Wings and Wheels. Vanaf 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kun je hier de mooiste oldtimers en historische militaire voertuigen bewonderen. Wat ooit begon met alleen Tweede Wereldoorlog voertuigen is inmiddels uitgegroeid tot een groot klassieker evenement voor alle liefhebbers van bijzondere voertuigen. Er zijn ook lezingen, stands en prijsuitreikingen in de middag. De toegang voor deelnemers is gratis en bezoekers zijn van harte welkom aan de Sonsweg 39 in Best. Dus kom kijken en geniet van deze historische wielen.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in hout teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Heb jij al gehoord van...

0: Of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
2: SNB.

0: U2, namelijk een kijkje in het jaar 2000. You're a beautiful day. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: FKI Twix heeft zaterdagavond haar spectaculaire en gevaarlijke Body High Tour naar de Amsterdamse Ziggo Dome gebracht. In een interview met nu.nl vertelde de 38 Britse artiest dat haar shows vol hangen met apparatiek, zware kettingen en zwepen. De spanning vlak voor een optreden vergelijkt ze met het gevoel voor een bungee jump. Een moment dat de gekscherende haar funny hour noemt. Hoewel dit haar allereerste internationale arena-tournee is, maakt de schaal van de zaal haar weinig uit. Naar eigen zeggen zou ze tijdens de huiskamerconcerten net zo hard in de lampen hangen. Alex Warren brengt op 28 augustus aanstaande zijn langverwachte tweede studioalbum uit, getiteld Wild Child. De Amerikaanse zanger deelde het nieuws via een video op Instagram en onthulde dat de plaat in totaal 13 nummers zal bevatten. Fans kunnen in ieder geval rekenen op recent verschenen hitsingle Fine Place to Die en zijn huidige succesnummer Fever Dream. Het nieuwe album is de officiële opvolger van zijn debuutplaat You'll Be Alright.

Duran Duran uit 1983, The Union of the Snake, hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan op deze maandagochtend 8 juni 2026. Gaan we zo meteen een kijkje nemen in de hitlijst met Teddy Swims en Mr. Know-It-All. We gaan kijken wat het weer ons gaat brengen. En nu uit 85, John Forty, dit is The Old Man Down the Road.

0: weeroverzicht.
1: De nieuwe week starten we droog en wat warmer dan voorgaande dagen, waarbij er eerst nog ruimte is voor zon. Met een zuidwestelijke wind wordt er warme lucht aangevoerd, waardoor het kwik oploopt naar 20 tot 23 graden. In de loop van de middag en avond volgen er echter van buiten het westen buien met neerslagkansen van 80% die gepaard gaan met een flinke afkoeling. Morgen wordt het met 17 tot 20 graden een graadje koeler. De wind rijdt naar het westen en trekken opnieuw buien over het land, al schijnt tussendoor af en toe ook de zon. Woensdag houdt de wisselvalligheid aan met een matige zuidwestenwind, waarbij de zonnige momenten en enkele lichte buien elkaar afwisselen, bij een temperatuur die ligt tussen de 18 en 21 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De forse toename van het aantal overlastmeldingen van verwarde personen in Eindhoven is geen verrassing voor GGZE. Deze week maakte de gemeente Eindhoven allerlei cijfers over 2025 bekend. Steeds meer Eindhovenaren hebben psychische problemen. Het aantal overlastmeldingen steeg met een kwart van 2700 naar 3600. Volgens GGZE komt dat door bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg, lange wachtlijsten, personeelstekorten, maar ook de woningnood. Grote zorgen in de beste wijk Batadorp over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum aan de Maas. Dat is op industrieterrein De Breve, direct naast de wijk. Ze vrezen dat er straks meer arbeidsmigranten en vluchtelingen wonen dan Bestenaren. Alleen de arbeidsmigranten veroorzaken nu al flink wat overlast. Omwonenden vrezen dat dit alleen maar erger wordt en het gevoel van onveiligheid toeneemt. De voormalige bodyguard van rapper Lil Kleine, de Eindhovenaar Serafijn P., is veroordeeld tot 2 jaar cel voor het organiseren van drugsmokkel en witwassen. Verder krijgt hij een boete van 40.000 euro en ook nog een taakstraf van 240 uur, meldt Omroep Brabant. De 48-jarige Eindhovenaar kwam in beeld bij justitie doordat er versleuteld berichtenverkeer gekraakt werd door de politie. Het aanpassen van de rotonde op de Kempenweg en Bessenweg in Oorschot wordt flink duurder. Het gemeentebestuur moet 6,5 ton extra uittrekken om de rotonde te vernieuwen. Ook de herinrichting van de fietspaden en de aanpak van de kantorij gaan ruim 500.000 extra kosten. Komt door de blokkade van de straat van Hormuz bij Iran. Daardoor zijn bouwmaterialen fors duurder geworden. Het pand van het Waalrus Museum is verkocht en daarmee is het definitief over en sluiten voor het museum. In het gebouw komt een ontmoetingscentrum met ook horeca, leslokalen en kantoren. Het museumbestuur hoopte dat het museum kon worden voortgezet met de opbrengst van de verkoop van het Rijksmonument. Maar dat lukte niet. Wat er met de collectie van het museum gebeurt is nog onduidelijk. En wie dit weekend van en naar Eindhoven wil reizen met de trein moet daar extra tijd voor uittrekken. ProRail werkt aan het spoor en daarom rijden er vanaf vanavond 11 uur tot en met zondag geen treinen naar Eindhoven Centraal. Er wordt vervangend busvervoer ingezet door de NS, maar dat duurt wel langer. De werkzaamheden zijn nodig voor onderhoud en om het spoor te verbreden. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app. En...
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

van Spanak hier bij de ochtendshow op deze o zo moeilijke maandag 8 juni 2026. Waar we zo meteen naar de Europese weersverwachting gaan kijken. Verder hebben we muziek van Van Van. En komt er een nieuwe artiest van de week? Nee, toen zo rond kwart voor. Met nu Belinda Carlisle. Hier is Circle.

0: Europese weersverwachting.
1: Zuid-Europa start vandaag met heerlijk zomerweer. Spanje en Albanië noteren een zonnige 32 tot 34 graden. En ook Cyprus doet goed mee met 26 graden. Richting het noorden, westen en oosten hopen eerst de wisselvalligheid. Want in landen zoals België, Polen en Rusland vallen verspreid regenbuien met temperaturen tussen de 14 en 24 graden. Morgen wint de zon in het noorden aan kracht, waardoor het in Noorwegen opklaart naar een aangename 21 graden. In Spanje en Albanië blijft het met 32 tot 34 graden onverminderd heet, terwijl

Maar die liggen tussen de 24 en 26 graden. Woensdag eindigt de driedaagse periode snikheet in Spanje en Albanië met uitschieters tot wel 32 en 33 graden onder een strak blauwe hemel. Finland pakt met 20 graden eveneens een mooie portie zon mee, terwijl Rusland flink moet inleveren op de temperatuur met een bewolkte 15 graden en buienkansen in West-Europa, waaronder België en Ierland, onveranderd aanwezig blijven. Broadcasting live worldwide.

About It. Dit nummer werd oorspronkelijk geschreven door Danny Wharton voor de band Crazy Horse. Maar Rod Stewart maakte het in 1977 pas echt onsterfelijk op zijn album Atlantic Crossing. In de Nederlandse top 40 hield deze gevoelige platen 10 weken lang vol en piekte daar op de nummer 3 positie.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op woensdag 17 juni van 8 uur 's avonds staat de spotlight van het theaterke in Best gericht op vier talentvolle clarianisten. Liam Sarens, Jasmijn van Vijver, Elke Rittema en Karsten Retena tonen hun muzikale kunsten tijdens dit speciaal concert. Elk van hen speelt een solostuk begeleid door het grote orkest. Maar er zijn ook stukken met pianobegeleiding, duetten en een kwartet te horen. De avond is vol variatie. Je kunt zonder kaartje komen kijken, want de intree is gratis. De locatie is Max de Bosstraat 1 in Best. Luister op woensdag 17 juni dus mee om 8 uur 's avonds voor het 4D-concert van de vier klarinettisten bij Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 8 doden en 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden zware naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven van een meter hoog gezien. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

0: Bon Jovi scoorde deze top 40 notering in 1992. Keep the Faith. En daarmee zijn we weer toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: Rosalie heeft de eerste drie concerten van het Noord-Amerikaanse deel van haar Lux World Tour noodgedwongen moeten uitstellen. De Spaanse zangeres zou donderdag aftrappen in Miami, maar alle optredens in de staat Florida zijn vanwege onvoorziene familieomstandigheden voorlopig opgeschort. Concertorganisatie Live Nation laat weten dat Rosalie het vreselijk vindt om haar fans teleur te stellen, maar dat ze door de situatie simpelweg geen andere keuze had. De shows in Miami en Orlando worden op een later moment ingehaald. Prince krijgt eind augustus een nieuw postuum album, getiteld Timeless. Het is de tweede keer sinds het overlijden van de legendarische popster in 2016... dat er een volledig album met niet eerder uitgebracht materiaal verschijnt. De plaat bevat 10 tracks die zijn opgeduikeld uit de beruchte kluis op zijn landgoed Paisley Park. Variërend van een vroege studioopname uit zijn tienerjaren tot een van zijn allerlaatste opnames. Na de eerste single, With This Tear, in april, is afgelopen donderdag het nummer Stone uit 1990.

3-2-Shoes en een maand tot 1982 hier bij de ochtendshow aan de start van de nieuwe werkweek. Deze maandagochtend 8 juni 2026. Waar we zometeen een kijkje nemen in de hitlijst met Shakira en Bruno Boy met Die Die.

0: wat aanstaande vrijdag van start gaat. Wij zijn zo terug met de Geek Out Band en Freeframe.
1: Het weeroverzicht.
0: Vandaag staat met een aangename mix van wolken en zonneschijn, waarbij de temperatuur dankzij een zuidwestelijke bries oploopt naar een comfortabele 20 tot 23 graden. Gedurende de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe en stijgt de neerslagkans naar 80%. Er trekken dan ook een aantal stevige buien over het land die direct een flinke plons water en een merkbare afkoeling achterlaten. Morgen doen we qua temperatuur een stapje terug en schommelt het kwik tussen de 17 en 20 graden. De wind zoekt de westhoek op en voert lichte, onstabiele lucht aan, waarin zonneschijn en buien elkaar in vlot tempo opvolgen. Woensdag draait de wind terug naar het zuidwesten en stabiliseert de temperatuur zich rond de 18 tot 21 graden. Het blijft licht wisselvallig met af en toe ruimte voor de zon, maar ook een lokale bui blijft gedurende de dag nog altijd tot de mogelijkheden behoren. De beste hits.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij een felle woningbrand in Eindhoven zijn gisteren 5 gewonden gevallen. Het vuur brak uit aan de achterkant van het huis aan de Tongense straat na een harde knal. Opvallend was dat er officieel 3 mensen zouden wonen, maar BOA's van de gemeente zagen een hoop mensen alle kanten opvluchten. 5 mensen ademden rook in en werden behandeld door ambulancepersoneel. Het huis raakte flink beschadigd. Dierenorganisaties en omwonenden willen aangifte doen tegen de beheerders van de kinderboerderij in het Wilhelminapark in Best en tegen wethouder Dijkhoff. Vorig jaar werd er melding gedaan van dierenleed en ontstond er flink wat ophef. Inmiddels heeft Stichting Argus via een WO-verzoek nieuwe informatie over de situatie gekregen. Daaruit blijkt dat er al jarenlang klachten over de kinderboerderij waren en meerdere malen werd geadviseerd de beheerders te vervangen. Maar de gemeente deed dat niet. De politie heeft 3 verdachten aangehouden na een explosie en felle brand aan de Magnoliastraat in Eindhoven zaterdagnacht. Het gaat om jonge mannen van 19, 20 en 24 jaar oud. Tijdens de aanslag waren er mensen thuis, maar er raakte niemand gewond. Wel raakte de woning flink beschadigd door de brand, omdat er waarschijnlijk benzine of terpentine is gebruikt bij de explosie. 3 gewonden gisteren bij een ernstig auto-ongeluk op de Oude Grintweg in Oorschot. 2 van de inzittenden raakten zwaar gewond. De lichtgewonde bestuurster van de compleet verwoeste wagen is aangehouden. Zoals mogelijk onder invloed. De hulpdiensten rukten massaal uit voor het ongeluk, waaronder ook een traumahelikopter. De gemeente Eindhoven heeft 1,1 miljoen euro betaald voor een zwembad dat al bijna een jaar niet gebruikt kan worden. Het gaat om een kinderzwembad en de waterspeeltuin in het razend populaire speelpark De Splinter. Vorig jaar gingen de baden dicht omdat de coating losliet, meldt Omroep Brabant. De reparatie liet te lang op zich wachten, maar halverwege deze maand moeten de baden weer open kunnen. En nog voordat Museumpark Vonk in Eindhoven opengaat, maakt het al kans op een prijs. De uitbreiding van het prehistorisch dorp is genomineerd voor de Vriendenloterij Museumprijs 2026, terwijl de officiële opening pas volgende maand is. Vonk is genomineerd als een van de 7 beste groene musea van het land. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

0: Verenigde Staten weersverwachting.
1: Vandaag schijnt de zon volop in New York met 24 graden en in Los Angeles met 27 graden. Chicago start de week met kans op een bui bij 20 graden, terwijl Miami ook te maken krijgt met bui bij een warme 30 graden. In Las Vegas schijnt de zon uitbundig met hete 37 graden. Morgen neemt de bewolking in New York iets toe bij 26 graden en blijft er in Chicago kans op een bui bij 22 graden. Richting het midden van de week blijft het in LA en Las Vegas ongewijzigd zonnig met respectievelijk

Calvin Harris samen met Dua Lipa en One Kiss. Waar we zometeen de geschiedenisboeken bij gaan pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Blijven we in het jaar 2018 met een ander duo. David Guetta en Sia.

0: boeken erbij te pakken.
1: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
0: 8 juni 1940. Nancy Sinatra werd geboren in Jersey City. Ze werd wereldberoemd met haar hit These Boots Are Made for Walking en haar iconische samenwerking met Lee Hazelwood. 1968. De Rolling Stones bereiken de eerste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met de rocksong Jumping Jack Flash. Het nummer werd direct een van hun meest iconische tracks en markeerde hun terugkeer naar een rauwere rockstijl. 1985. De Britse band Tears for Fears bereikte nummer 1 positie in de Amerikaanse hitlijsten met Everybody Wants to Rule the World. Dit nummer werd een

0: is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 19 juni deelt een nieuwe generatie makers hun werk en processen en hun toekomstplannen in het NatLab in Eindhoven. Dit evenement, genaamd Elevate bij Emmoes, is onderdeel van het Emmoes Master Traject. De masters nemen het podium over om hun creaties te tonen. De toegang is gratis en de locatie is het NatLab aan de Kastanjerlaan 500 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het zuidelijke eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden diverse naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven gezien van een meter hoog. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief. Vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al naar 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Zon en Breugel.
12: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SMB 107.5 FM.
12: En overal via radio SMB.nl.
11: Radio SMB.

0: het strand stil en verlaten. Heb ik me voor de gelegenheid maar even ingesmeerd met Factor 40. Dankjewel, Catherine and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve Lloyd van Hooyten. Hallo.

cover, zou je zeggen. Inderdaad, van Diana Ross de hele generatie die hem in de jaren 60 al heeft uitgebracht. Want mevrouw zei, draai hem nou maar, want het wordt een knaller inderdaad. Phil Collins had het bij het rechte einde. Ook dat nog, You Can't Hurry Love. Gaan we doen. Tuurlijk, hetzelfde als altijd in de Middle of the Road Show. Lekker terug naar de voltooid verleden tijd. Alleen maar goud waar je van houdt. Terug met die gouden vandaag, hè. Dit is de Middle of the Road Show.

0: Er zit een plaatje met een gaatje. Een best wel een groot gaatje.
1: Ja, nee, toch goed.
0: 45 toeren plaatje. Bye bye, baby. De Bye City Wallace uit Gevlogen. Een hele gezellige, mooie jaren. Waren de jaren 70. Ook ja, tuurlijk. Ook in de middel van de roadshow. Waar anders? Via de bekende lange palen en digitale kanalen. Zometeen. Een fijne, achter de keuken nog overleden. Ik kan niet langer wachten. Ik hou het niet meer. Hey, dit is

0: gaan doen wel, hè? Deze, ja, tuurlijk.
1: Een veilig
0: voor achter
1: de
0: keukengordijn. Kun mij niet breuken, hard world. Nee, we zitten met een probleem. Ons koffiemachine is stuk. Kun de geefte een beetje zeggen, nou, het is een drappel, maar het helpt niet, dus...

koffie. Had ik dan maar een Thermoskannetje van huis meegenomen. Natuurlijk met melk en suiker, hè. Met zwarte goud, koffie. Mocht jij op dit moment wel aan de koffie wezen? Gefeliciteerd. Het is jouw wel gelukt. Je hoort de muziek van Verona, Harry van Meegel, onder andere. Dat is Kilo Utrecht Tango. Sexy. Wat fijner van achter de keukengordijnen. En Kelly Marie met Feels Like I'm In Love. Terug naar 1974. Hier is George McGuay, geschreven door

Hans de Knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

0: begint best een beetje warm te krijgen. Wim, kan er nog een batterijspoortje open vandaag? Heerlijk. Dat lucht op, hoor. Zo, zeewindje. Zeebriesje. Zo.
1: Lekker toch?
0: Plaatrink klinkt trouwens ook lekker op de middengolf.

We hebben in de stille oceaan. Ja, verzin hem maar. Verzin hem maar. Leuk, hè? Erik Meesy. In zijn beginjaren, 1983. Ik heb nog zoveel te doen.

Een gezegde luidt. Ja, wat je voor ver haalt, is lekker. Is lekker. Nou ja, goed. Japanners zullen het weg, hoor. Japanese Boy, het was Annika. En zij maakte de plaat ook in de jaren 80. De jaren van weleer. En we hebben er nog veel meer. Goed nieuws trouwens, het koffieapparaat is gerepareerd door Wim. Het bleek een kalkprobleem te wezen en geen zeewater.

deze is het oké. En dan zing je vanzelf. Yo, ho, ho, yo, ho, ho, ho, ho, ho, mee. Rock your world. Yo, ho, ho, ho. Nou goed, dat deuntje blijft hier de hele dag in je hoofd hangen, hoor. Weeks and Company, een van de laatste, de middel of de roadshow voor vandaag. Dat zal ik je wel vertellen. Zometeen nog veel meer lekkere shows op jouw radio. Ook via de middengolf, FM-mans en via het wereldwijde web. Blijf lekker luisteren. We zijn de wereldwijd. En wij, tuurlijk, we zijn er morgen weer.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt RIP komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 8:30 tot 11 uur aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffen inleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden deze ochtend al een raket af op Israël. Voor het eerst sinds op 8 april het staakt het vuren inging tussen Iran, de VS en Israël. De Rode Zee is een belangrijke doorvaarroute tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Nu is die nog belangrijker. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de straat van Hormuz ten zuiden van de Rode Zee dicht. De Russen hebben de Oekraïnse regio Zaporizhia bestookt. Daarbij zijn 5 mensen gedood en 14 mensen gewond geraakt. Lokale Russische autoriteiten melden ook schade door Oekraïnse aanvallen. In de haven van Novorossiysk in Rusland zou brand zijn ontstaan na een aanval met een Oekraïnse drone. Ook kwamen drones neer in Volgograd. Ondanks de luchtafweer is een pompstation bij een pijpleiding geraakt. Er zouden geen mensen gewond zijn geraakt. Bij Lauwersoog zwemmen al een week 2 dolfijnen rond. Ze zijn de voorbije dagen regelmatig gezien bij boeien langs de kustlijn. SOS Dolfijn houdt de dieren in de gaten. De hulporganisatie roept mensen op om de dolfijnen met rust te laten en niet onnodig het water in te gaan. De dolfijnen lijken in goede doen te zijn. Toch houdt de stichting ze nauwlettend in de gaten. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het zuidelijke eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden diverse naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven gezien van een meter hoog. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Mag.
8: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
8: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.

En dan moet je ze eigenlijk zelf invullen. Zo van, mind me, baby of you. Mag eigenlijk niet meezingen, dus sorry. Ja, ja, ik weet het. Ik heb een zing-zangverbod ooit eens opgelegd gekregen. En toch doe ik het zo af en toe. Wees welkom weer bij een nieuwe aflevering van De Bouwval. We gaan weer twee uurtjes terug in de tijd. We gaan, ik kan het al een beetje verklappen, een beetje naar de tachtiger jaren. Dus eind tachtiger jaren zitten we. We gaan kijken straks naar... Ik zag iets in Utrecht dat er gebeurd was. Ik zag ook nog iets natuurlijk. Amerika, de Rooms-Katholieke Kerk gaan we het erover hebben. Heb ik nog meer zo? Werelds AIDS-dag. Toen was AIDS nog een hot item, zo gezegd. En iets met vrijheid en de Sovjet-Unie. Ja, ja. Maar eerst gaan we even kijken wat er in de Nederlandse top 40 in het jaarlijst, zogezegd, tussen 10 en 1 stond. Op nummer 10 in die top 40, top 100 moet ik zeggen, van de top 40 van 1900. Yes, dat ga ik niet vertellen. Op nummer 10 stond daar Gimme Hope Joanna van Eddie Grant, Fast Car van Tracy Chapman. Op nummer 9-8 was voor Get Out of My Dreams and Into My Car van Billy Ocean. 7 dan Fleetwood Mac en Wherever. En op 6 hadden we Toto met Stop Loving You. Push It, de remix versie van Salt and Pepper. Op nummer 5 en 4 was het Teardrops Womack. En Womack dan op nummer 3 in deze lijst. Sam Brown, Stop. Op nummer 2 was het Nothing's Gonna Change My Love For You van Glenn Medeiros. En in ons basisjaar 1988 op nummer 1 in de Nederlandse top 40 over het jaar 1988 was het Bill Medley en Jennifer Warrens van die film, je weet wel. En I Had the Time of My Life. Een zeer goede dag. Dit is De Bouwval, de komende 2 uur op je radio.

Care of Yourself, oftewel de 3 Degrees uit de 70er jaren. En we hebben het met je over 1988. Straks nog wat informatie daarover. Straks ook nog onder andere Toto zie ik hier staan. En Louis Armstrong, ook uit 1988. Maar dat had ook weer te maken met een film. Dat straks, maar nu eerst even Tres Delinquentes. En

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij een felle woningbrand in Eindhoven zijn gisteren 5 gewonden gevallen. Het vuur brak uit aan de achterkant van het huis aan de Tongse straat na een harde knal. Opvallend was dat er officieel 3 mensen zouden wonen, maar BOA's van de gemeente zagen een hoop mensen alle kanten opvluchten. 5 mensen ademden rook in en werden behandeld door ambulancepersoneel. Het huis raakte flink beschadigd. Dierenorganisaties en omwonenden willen aangifte doen tegen de beheerders van de kinderboerderij in het Wilhelminapark in Best en tegen wethouder Dijkhoff. Vorig jaar werd er melding gedaan van dierenleed en ontstond er flink wat ophef. Inmiddels heeft Stichting Argus via een WO-verzoek nieuwe informatie over de situatie gekregen. Daaruit blijkt dat er al jarenlang klachten over de kinderboerderij waren en meerdere malen werd geadviseerd de beheerders te vervangen. Maar de gemeente deed dat niet. De politie heeft 3 verdachten aangehouden na een explosie en felle brand aan de Magnoliastraat in Eindhoven zaterdagnacht. Het gaat om jonge mannen van 19, 20 en 24 jaar oud. Tijdens de aanslag waren er mensen thuis, maar er raakte niemand gewond. Wel raakte de woning flink beschadigd door de brand, omdat er waarschijnlijk benzine of terpentine is gebruikt bij de explosie. 3 gewonden gisteren bij een ernstig auto-ongeluk op de Oude Grintweg in Oorschot. 2 van de inzittenden raakten zwaar gewond. De lichtgewonde bestuurster van de compleet verwoeste wagen is aangehouden. Zoals mogelijk onder invloed. De hulpdiensten rukten massaal uit voor het ongeluk, waaronder ook een traumahelikopter. De gemeente Eindhoven heeft 1,1 miljoen euro betaald voor een zwembad dat al bijna een jaar niet gebruikt kan worden. Het gaat om een kinderzwembad en de waterspeeltuin in het razend populaire speelpark De Splinter. Vorig jaar gingen de baden dicht omdat de coating losliet, meldt Omroep Brabant. De reparatie liet te lang op zich wachten, maar halverwege deze maand moeten de baden weer open kunnen. En nog voordat Museumpark Vonk in Eindhoven opengaat, maakt het al kans op een prijs. De uitbreiding van het prehistorisch dorp is genomineerd voor de Vriendenloterij Museumprijs 2026, terwijl de officiële opening pas volgende maand is. Vonk is genomineerd als een van de 7 beste groene musea van het land. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.

echt origineel uit ons basisjaar 1988. En in de tussentijd zijn er een aantal covers gemaakt die sneller zijn, maar ook die langzamer zijn. Tracy Chapman en The Fast Car hier in de bouwval. We hebben het over 1988.

En je hoorde het al. En ja, ik weet niet wie precies. Misschien bedoelen ze mij wel eens. Oud Cher, hoe ze er tegenwoordig uitziet. Nou ja, voor de dame op leeftijd zou je het niet zeggen dat ze op leeftijd is. Ja, dat zou maar zeggen. 1988. We gaan eens kijken wat er allemaal gebeurd is in dat jaar 1988. Even kijken, in België zijn er gemeenteraadsverkiezingen in 1988. En in Riga gaan 10.000 letten de straat op met de roep om meer vrijheid en onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie. Dan even kijken, dat hebben we nog meer voor je in de aanbieding. En dan moet ik het goed even zeggen. Niels Stens, die wordt zalig verklaard door paus Johannes Paulus II in 1988. En Berend Bezuto, ja, het zal hem niet goed uitspreken, maar zij wint bij de algemene verkiezingen in Pakistan de grote aantal meerderheid van zetels. En ze wordt dus premier. Ze is de eerste vrouwelijke regeringsleider in een overwegend islamitisch land. Dan George Bush senior, die verslaat zijn democratische tegenkandidaat Michael Dukakis bij de Amerikaanse verkiezingen in 1988. En de Palestijnse bevrijdingsorganisatie roept de onafhankelijke staat Palestina uit met Yasser Arafat als president. Vanaf 2:30 'smiddags, en dan hebben we het over 17 november 1988... is Nederland het tweede land in de wereld dat verbonden is met het internet. Dus kan je even uitrekenen hoe lang dat al is. Dan in de Biedersbos, daar worden bevers in 1988 uitgezet, afkomstig uit het Elbegebied. Het zijn de eerste bevers in Nederland die sinds de soort is uitgestorven in de 19e eeuw hier weer leven. En dan de steltbommenwerper, die wordt gepresenteerd in de Verenigde Staten. Een supersonische bommenwerper die nagenoeg onzichtbaar is voor radardetectie in 1988. Dan de publicatie in de Leeuwer Krant. Een artikel over de zwakzinnige Johanda Verminnen. Daar staat een foto van in en een heel artikel. Op die foto is ze trouwens te zien naakt gekluisterd aan een muur. Vastgeklonken, zo gezegd. Veroorzaakt een grote schok in Nederland en vestigt aandacht op de misstanden die tot dan heersten in de psychiatrische verpleging. Dan de eerste Wereld-AIDS-dag. Die wordt gehouden in 1988 en wel op 1 december. En om 11:41 wordt de Spitjak in Armenië getroffen door een aardbeving van 6,8 op de schaal van Richter. Er sterven zo'n naar schatting 24.000 mensen. En dat was het voor het eerste gedeelte zo'n beetje van het jaar 1988. Waar we met je doornemen wat er allemaal gebeurd is in dat jaar. Ook in dat jaar een hele grote hit voor Toto. Je hoort hem al een beetje. Dit is uit 1988, Mushanga.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV Best een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hieraan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht via de aanmeldinglink op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het vogelfeest met INV Best op campus Westerwind aan de Lange Vleutweg 7 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 1978 waren dit de rockers, zogezegd, van de wereld. Suzy Quattro en You Can't Give Me Love. Wees welkom, dit is de Bouwval. Als je nu pas inschakelt, we hebben het met je over 1988. En het volgende uur gaan we daar gewoon mee verder.
1: Hey, hallo luisteraars. Dit is Johnny Cavaro weer. Ja, het is een tijdje geleden. Ik was een beetje absent een tijdje. Ja, een jaar of vijf of zo. Maar nu ben ik weer terug en ik heb gespaard om een nieuwe plaatje op te nemen. Er is een dansje, een weesje, een liedje, waardoor je al je zorgen gaat vergeten. Ook al huil je tranen met teuten, van dit weesje ga je gewoon weer fluiten, weet je. Er is helemaal niks aan de hand, luister maar. Daar komt ie. Dit is een weesje wat ik ooit schreef. Als je het hoort moet je gelijk...

0: Dit is het regio Prikbord.
1: Achterom in Oorschot is een tuinevenement waarbij bijzondere tuinen, gastvrijheid, creativiteit en cultuur samenkomen. Wandel achterom en ontdek sfeervolle tuinen en verrassende optredens op zondag 14 juni van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis en de startlocatie is de markt in Oorschot op zondag 14 juni van 13:30 's middags voor Achterom in Oorschot.
0: Tot zover dit regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De voorbije tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat, gericht op Rusland. Een deel van het Nederlandse ambassadepersoneel is in stilte teruggekeerd naar de Iraanse hoofdstad Teheran. Begin maart werden de ambassadewerkzaamheden vanwege de oorlog tijdelijk verplaatst naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Met het terugbrengen van het ambassadepersoneel in Teheran volgt Nederland het voorbeeld van andere landen zoals Spanje en Zwitserland. Minister Berendsen benadrukt dat de veiligheid van het personeel voorop staat en dat de ontwikkelingen daarom continu in de gaten worden gehouden. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden deze ochtend al een raket af op Israël. Voor het eerst sinds op 8 april het staakt het vuren inging tussen Iran, de VS en Israël. De Rode Zee is een belangrijke doorvaarroute tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Een nek-aan-nek-race bij de presidentsverkiezingen in Peru na het tellen van 86% van de stemmen. De conservatieve Keiko Fujimori, dochter van oud-president Fujimori, heeft een lichte voorsprong met 51%. De linkse Roberto Sanchez zit daar op de hielen met 49%. Sanchez is vooral populair op het platteland. Het gaat nog dagen of weken duren voordat er een winnaar is in Peru. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar tijd. Het weer, vanmiddag aangenaam warm bij een matige zuidenwind en droge periode. Maxima tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Free Stays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio SNB 107.5 FM.
13: En overal via radio snb.nl.
14: Radio SNB.

Keep On Dreaming. En wie living in a perfect world, of een perfect world eigenlijk, maar je kan erover dromen, over die perfecte wereld waar we in zouden kunnen leven. Of is dat en blijft dat maar gewoon een droom? Laten we het daar maar op houden. Hey, welkom in het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval. Wat hebben we nog voor je? Straks nog wat uit 1988. Wat leuke feitjes en dat soort dingen. Natuurlijk een hele hoop muziek uit dat jaar, 1988. En we hebben ook nog de non-commerciële lijst. Net in het eerste uur hadden we de Nederlandse top 40. En nu gaan we kijken wat daar... In die tijd was het toch nog 1988. Was het Hilversum 3. Wat daar tegenover stond in die lijst. Op nummer 10 stond daar Sam Brown en Stop. En nummer 9 was het voor Eric Clapton en Wonderful Tonight Tribute. De Pasadena's op nummer 8 en 7 was voor Toto, Stop Loving You. The Only Way Is Up van Jazz and the Plastic Populations, ja goed uitspreken, stond op nummer 6. 5 was voor Salt and Pepper Push It en Gimme Hope Joanna van Eddie Grant op nummer 4. 3 was voor Glenn Medeiros en Nothing's Gonna Change My Love For You. En If I Had The Time Of My Life van Jennifer Warren samen met Bill Medley, die stond hier op nummer 2, de andere op nummer 1. En hier op nummer 1 in deze non-commerciële lijst, Womack en Womack, en die hadden het over teardrops. En die hebben we in het eerste uur al gedraaid, dus doen we dat nu even niet. Nee, we gaan gewoon door met een andere plaat uit dat jaar, 1988. De George Baker Selection. En die hebben het over de ochtend, oftewel de morning sky. Een zeer goede dag gewenst. Don't hide your-

plaat heb ontdekt. Dat is al een heel tijdje geleden, dacht ik bij mezelf. Ik had een hele oude dubbel LP van Radio Veronica. En daar stond deze op. Maar dat was een plaat die ik ooit eens ergens vandaan heb geleend, gekregen of wat dan ook. En die kraakte met wat dan met. Dat is het enige nog wat ik weet van deze. Van de Supremes en The Happening uit 1967.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waalre. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finnish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Op zondag 21 juni bij Fitness Essink Sportschool.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

niet zingen. Plastic Bernard en dat zullen we nog maar een keertje zeggen. Maar voor degenen die het niet weten. Dat was hem. Als ik nou goed mijn knopje indruk, want dat doe ik niet, dan krijgen we de volgende plaat. Ja, ik stond zo even mee te headbangen. Ja, het is toch wel even headbangen, mag ik wel zeggen. Uit het jaar 1978 kwam het alweer. De Plastic Bernard. Zo, even bijkomen of niet? Dit is Herman Brood en dit is Wild Romance en The Sleeping Bird.

En dan met z'n allen... Ja, het kan best, maar je hoeft niet per se mee te zingen. Net als ik dat hier doe als de microfoon dicht is. Want ja ik blijf het toch gewoon doen, dat meezingen. Ik weet niet wat het is. Maar, okay. 1988, daar hebben we het met je over. Even kijken wat er allemaal gebeurd is in dat jaar. Even kijken, de Sovjet-leider Gorbachev die kondigt plannen aan om het Rode Leger drastisch in te krimpen. En het begin van de Intifada-verzet tegen Israël in de bezette gebieden. Daar volgt weer een militaire reactie op vanuit Israël. De Franse cosmonaut Jean-Luc Parzet die maakt een ruimtewandeling als eerste niet-Rus of Amerikaan in de ruimte. Een Amerikaanse astronaut, om het daar maar even over dat verder over te hebben, ontdekken voor het eerst een planeet buiten het zonnestelsel. En aan het begin van de Bolderkar-affaire 1988... een justitiële dwaling in Nederland. In december worden zo'n 14 van de 50 kleuters bij de Vlaardingse medische kinderdagverblijf de Bolderkar uit hun huis geplaatst vanwege vermeende seksueel misbruik. En dit allemaal door bewijsvoering. Die was niet helemaal goed gebaseerd, want het was gebaseerd op een onjuist gebruik van anatomisch correcte poppen. En daarvoor gingen alle verdachten vrij uit in 1988. 270 mensen die komen om als Pan Am vlucht 103 exploseert en neerstort bij Lockerbie in Schotland. En dat duurde nog even eer dat daar de schuldigen van berecht werden. Dan de Hogeschool van Utrecht, die wordt opgericht in 1988. En de Rooms-Katholieke Kerk die geeft aan een aantal wetenschappers de toestemming om vezels uit de lijkwaarde van Turijn te halen voor wetenschappelijk onderzoek. Nou, een laboratoriumsonderzoek die toont dan aan dat de lijkwaarde niet meer dan 1000 jaar oud is. Dus van Jezus Christus, dat lijkt ons te sterk. Nee. Er wordt een begin gemaakt met de bouw van Euro Disney in 1988. Later genaamd het Disney Resort bij Parijs. Of Disney Resort Parijs. En in Nederland wordt het houden van kiskalveren verboden. En dan was later nog eventjes de radicale moslimgroep Al-Qaeda. Die wordt opgericht in 1988. En ook de lancering van de Space Shuttle Discovery is er in 1988. De eerste Space Shuttle vlucht die weer omhoog gaat sinds de ramp met de Challenger. Nou, dat zijn berichten uit 1988.

the way to your heart. Oftewel de heren van Soul Sister. En dat kwam al uit 1988. Ons basisjaar zo gezegd in deze uitzending. We lopen zo'n beetje langzaam naar het einde toe, zie ik nu. Dus laten we maar gauw verder gaan met een aantal hele leuke plaatjes. Dadelijk Louis Armstrong en What a Wonderful World. Maar eerst even deze prachtige van Sting.

Louis Armstrong en What a Wonderful World. Kijk even naar de klok. Ik weet niet of je het even mee wil doen, naar de klok kijken. Dat je denkt van, nee, niet zo laat al. Maar ik kijk er toch even voor je naar. Dan zie ik dat het zover is dat ik zeg dat ik er weer gauw bij ben. Met een nieuwe aflevering van De Bouwval. Hey, tot dan. Doei!

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni is er bij Museum Bevrijdende Vleugels in Best een bijzonder evenement. Wings and Wheels. Vanaf 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kun je hier de mooiste oldtimers en historische militaire voertuigen bewonderen. Wat ooit begon met alleen Tweede Wereldoorlog voertuigen is inmiddels uitgegroeid tot een groot klassieker evenement voor alle liefhebbers van bijzondere voertuigen. Er zijn ook lezingen, stands en prijsuitreikingen in de middag. De toegang voor deelnemers is gratis en bezoekers zijn van harte welkom aan de Sonsweg 39 in Best. Dus kom kijken en geniet van deze historische wielen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hé, wat? Hè?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.
5: kennemerk.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
12: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
13: Een hoogtepunt uit.

wat muziek betreft. Heel veel 2020 zie ik, maar ook 70e jaren komt voorbij. Het is hartstikke leuk. Nederlandstalig, Colinda onder andere, hè, mocht je er kennen. Een nieuwe single heeft ze uit, wanneer jij weer dicht bij me bent en zo. Maar ook Mac en Katie Kisson.

dit was gewoon een hele mooie ballad van Mac en Katie Kissoen. En Sugar Candy Kisses hoorde je voorbij komen. Joep en Sandra nu met Dit is Liefde. En achteraan Colinda, wanneer jij weer dicht bij

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Bij een felle woningbrand in Eindhoven zijn gisteren 5 gewonden gevallen. Het vuur brak uit aan de achterkant van het huis aan de Tongse straat na een harde knal. Opvallend was dat er officieel 3 mensen zouden wonen, maar BOA's van de gemeente zagen een hoop mensen alle kanten opvluchten. 5 mensen ademden rook in en werden behandeld door ambulancepersoneel. Het huis raakte flink beschadigd. Dierenorganisaties en omwonenden willen aangifte doen tegen de beheerders van de kinderboerderij in het Wilhelminapark in Best en tegen wethouder Dijkhoff. Vorig jaar werd er melding gedaan van dierenleed en ontstond er flink wat ophef. Inmiddels heeft Stichting Argus via een WO-verzoek nieuwe informatie over de situatie gekregen. Daaruit blijkt dat er al jarenlang klachten over de kinderboerderij waren en meerdere malen werd geadviseerd de beheerders te vervangen. Maar de gemeente deed dat niet. De politie heeft 3 verdachten aangehouden na een explosie en felle brand aan de Magnoliastraat in Eindhoven zaterdagnacht. Het gaat om jonge mannen van 19, 20 en 24 jaar oud. Tijdens de aanslag waren er mensen thuis, maar er raakte niemand gewond. Wel raakte de woning flink beschadigd door de brand, omdat er waarschijnlijk benzine of terpentine is gebruikt bij de explosie. 3 gewonden gisteren bij een ernstig auto-ongeluk op de Oude Grintweg in Oorschot. 2 van de inzittenden raakten zwaar gewond. De lichtgewonde bestuurster van de compleet verwoeste wagen is aangehouden. Zoals mogelijk onder invloed. De hulpdiensten rukten massaal uit voor het ongeluk, waaronder ook een traumahelikopter. De gemeente Eindhoven heeft 1,1 miljoen euro betaald voor een zwembad dat al bijna een jaar niet gebruikt kan worden. Het gaat om een kinderzwembad en de waterspeeltuin in het razend populaire speelpark De Splinter. Vorig jaar gingen de baden dicht omdat de coating losliet, meldt Omroep Brabant. De reparatie liet te lang op zich wachten, maar halverwege deze maand moeten de baden weer open kunnen. En nog voordat Museumpark Vonk in Eindhoven opengaat, maakt het al kans op een prijs. De uitbreiding van het prehistorisch dorp is genomineerd voor de Vriendenloterij Museumprijs 2026, terwijl de officiële opening pas volgende maand is. Vonk is genomineerd als een van de 7 beste groene musea van het land. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

discoplaat. En Gary Holloway. Waar kennen we die? Gary Holloway? Voor mij van de Spice Girls. Dat, ja, It's Raining Men. Dat heeft zij ook eens een keer uitgebracht. Niet de Weather Girls, maar Gary Holloway. Nu op jouw favoriete radiostation in Afternoon Delight. Welkom.

0: nummer, ja. Night People, again, uit de jaren 80. Gary Holloway uit 2001 met It's Raining Men.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Nederlandstaligst.

Sugar Hill. Feel the way I feel. Love Countdown. Het is de Radio 97 edit. Radio 97. Ja, Radio 972. Wat ik nog had.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op woensdag 17 juni van 8 uur 's avonds staat de spotlight van het theaterke in Best gericht op vier talentvolle clarianisten. Liam Sarens, Jasmijn van Vijver, Elke Rittema en Karsten Retena tonen hun muzikale kunsten tijdens dit speciaal concert. Elk van hen speelt een solostuk begeleid door het grote orkest. Maar er zijn ook stukken met pianobegeleiding, duetten en een kwartet te horen. De avond is vol variatie. Je kunt zonder kaartje komen kijken, want de intree is gratis. De locatie is Max de Bosstraat 1 in Best. Luister op woensdag 17 juni dus mee om 8 uur 's avonds voor het 4D-concert van de vier klarinettisten bij Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet wilde in 2020 te snel versoepelen na de coronamaatregelen. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls maakt het kabinet weer plannen voor evenementen zonder rekening te houden met de tijd die nodig was voor vergunningen. Ook was er kritiek op het plan om de landelijke crisisaanpak af te schalen naar regionale maatregelen. Het Veiligheidsberaad met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's vond die aanpak in de praktijk te ingewikkeld. Voormalig MOAM-directeur Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zedenmisdrijven. Het gerechtshof in Amsterdam achtte twee verkrachtingen, een aanranding en ontucht met twee minderjarigen bewezen. En daarmee valt de straf fors hoger uit dan de eerdere celstraf van 1,5 jaar. Volgens het hof negeerde Martijn N. de grenzen van zijn slachtoffers en gebruikte hij intimidatie en geweld. Het Openbaar Ministerie had 7 jaar gevangenisstraf geëist, 2 keer zoveel dus. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als uiterste maatregel wordt er zelfs gekeken naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevenden van die techbedrijven. En de Amerikaanse president Trump heeft in een kort bericht op zijn platform Truth Social geëist dat Israël en Iran direct stoppen met beschietingen. Hij wil dat de beide landen de wapens neerleggen en terugkeren naar de onderhandelingstafel. Trump zou de Israëlische premier Netanyahu hebben gevraagd om de Iraanse aanvallen niet te vergelden. Zijn oproep komt terwijl de spanningen tussen Israël en Iran opnieuw oplopen. Hun strijd zet ook de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verder onder druk. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
12: En overal via radio snb.nl.
13: Radio SNB.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni vanaf 2:30 tot 4:00 middags treedt Rawazi op in de kiosk aan het Kerkplein in Son en Breugel. Het koor bestaat al meer dan 25 jaar en staat onder leiding van dirigent Theo van der Steen. Met hun motto gezellig samen zingen brengen ze de beste Nederlandse meezingers. Dus kom luisteren, meezingen en genieten op zondag 14 juni om 2:30 middags bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. Er was begin 2021 twijfel over de invoering van de avondklok tijdens de coronacrisis. De Nijmeegse burgemeester Bruls zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat er een overtuigend bewijs ontbrak dat die maatregel ook echt effectief zou zijn. Het Veiligheidsberaad steunde die avondklok uiteindelijk wel, omdat die het aantal verplaatsingen en groepsvormingen zou beperken. Maar Bruls was er niet gelukkig mee. Hij vond ook dat het kabinet weer te snel wilde versoepelen na de coronamaatregelen. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als uiterste maatregel wordt er zelfs gekeken naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevenden van die techbedrijven. En de Europese Unie wil snel werk maken van een zogenoemde drone-muur aan de oostgrens. Dat zei EU-buitenlandchef Callas na de recente drone-incidenten in Letland en Roemenië. Volgens haar moeten de Europese landen zich beter beschermen tegen drones, omdat die een steeds belangrijkere rol spelen in oorlogen. De EU wil daarbij leren van Oekraïne, waar volgens Callas veel ervaring is met het onderscheppen van die drones. Ze wil het systeem zo snel mogelijk operationeel krijgen om de risico's aan de grens te verkleinen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
2: Son en Breugel.
9: station met de meeste muziekvariatie
10: en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
10: En overal via radio snb.nl.
11: Radio SNB.

Everybody's Dancing van Keen uit 2004. De start van muziekplezier op deze oh zo moeilijke maandag 8 juni 2026. De komende 2 uur de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zeeuwse Tents en

0: de Europese weersverwachting.
1: Zuid-Europa start vandaag met heerlijk zomerweer. Spanje en Albanië noteren een zonnige 32 tot 34 graden. En ook Cyprus doet goed mee met 26 graden. Richting het noorden, westen en oosten hopen eerst de wisselvalligheid. Want in landen zoals België, Polen en Rusland vallen verspreid regenbuien met temperaturen tussen de 14 en 24 graden. Morgen wint de zon in het noorden aan kracht, waardoor het in Noorwegen opklaart naar een aangename 21 graden. In Spanje en Albanië blijft het met 32 tot 34 graden onverminderd heet, terwijl Centraal- en Oost-Europa te maken houden met onstuimige atmosfeer en aanhoudende regenbuien in onder andere Polen en Oekraïne, bij een maxima die liggen tussen de 24 en 26 graden. Woensdag eindigt de driedaagse periode snikheet in Spanje en Albanië met uitschieters tot wel 32 en 33 graden onder een strak blauwe hemel. Finland pakt met 20 graden eveneens een mooie portie zon mee, terwijl Rusland flink moet inleveren op de temperatuur met een bewolkte 15 graden en buienkansen in West-Europa, waaronder België, Ierland, onveranderd aanwezig blijven.
0: De pophitsfeitjes. Weer en vooral heel veel hits. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsvoogd.

Muziekplezier, oftewel UB40, Rat in the Kitchen uit 1987, hier bij de beste muziekmix. Met onderweg de Pet Shop Boys, Elton John en het Nederlandse weersoverzicht. Gaan we nu naar 1986 met Janet Jackson en What Have You Done For Me Lately?

single verder notering uit 1987 van de Pet Shop Boys. Always on my mind. Zometeen gaan we kijken wat het weer ons hier in Nederland gaat brengen. Verder hebben we het vooruitzicht Madness, Lawrence Lane en The Fine Young Cannibals. En nu uit 1970, Your Song. Hier is Sir Elton John.

0: Weeroverzicht.
1: Gedurende de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe en stijgt de neerslagkans naar 80%. Er trekken dan een aantal stevige buien over het land die direct een flinke plons water en een merkbare afkoeling achterlaten. Morgen waait er een matige wind uit het westen en voelt het met maximaal 17 tot 20 graden direct een stuk frisser aan. De zon laat zich af en toe zien, maar met een neerslagkans van 60% blijft de paraplu ook op dinsdag een noodzakelijk accessoire. Woensdag klimmen we dankzij een draaiende zuidwestenwind weer op naar waarde tussen de 18 en 21 graden. Hoewel er nog altijd een paar buitjes overtrekken, krijgt de zon gaandeweg de dag iets meer ademruimte.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Dierenorganisaties en omwonenden willen aangifte doen tegen de beheerders van de kinderboerderij in het Wilhelminapark in Best en tegen wethouder Dijkhoff. Vorig jaar werd een melding gedaan van dierenleed en ontstond er flink wat ophef. Inmiddels heeft Stichting Argus via een WO-verzoek nieuwe informatie over de situatie toen gekregen. Daaruit blijkt dat er al jarenlang klachten waren over de kinderboerderij, sprake was van dierenmishandeling en meerdere malen werd geadviseerd de beheerders te vervangen. Maar de gemeente deed dat niet. Het centrum van Eindhoven is afgelopen nacht uren afgesloten omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd opgegraven. De Britse 500 ponder werd in december al gevonden vlakbij het station waar twee woontorens gebouwd worden. Hij zorgde niet voor direct gevaar, maar om de bom weg te halen moest het centrum op slot en treinverkeer stilgelegd worden. De 500 ponder is door de explosieve opruimingsdiensten naar buiten de stad tot ontploffing gebracht. Een auto is in de Greppel beland langs de A50 bij Sonnenbreugel vanochtend vroeg. De wagen raakte van de weg na een aanrijding. Er raakte niemand gewond en een bergingsbedrijf heeft de flink beschadigde auto uit de Greppel getrokken. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een felle woningbrand in Eindhoven zijn gisteren 5 gewonden gevallen. Het vuur brak uit aan de achterkant van het huis aan de Tongense straat na een harde knal. Opvallend was dat er officieel 3 mensen zouden wonen, maar BOA's van de gemeente zagen een hoop mensen alle kanten opvluchten. 5 mensen ademden rook in en werden behandeld door ambulancepersoneel. Het huis raakte flink beschadigd. Het aantal wilde bijensoorten in Eindhoven is flink afgenomen de afgelopen jaren. In 2016 werden er nog 142 verschillende bijen geteld. Nu zijn dat er nog maar 126. De gemeente wil de daling stoppen en komt met een actieplan. Plekken waar nu veel wilde bijen leven krijgen extra aandacht. En ook moeten er verspreid door de stad meer voedsel en nestplekken voor bijen komen. En nog voordat Museumpark Vonk in Eindhoven opengaat, maakt het al kans op een prijs. De uitbreiding van het prehistorisch dorp is genomineerd voor de Vriendenloterij Museumprijs 2026, terwijl de officiële opening pas volgende maand is. Vonk is genomineerd als een van de 7 beste groene musea van het land. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
4: Ja.

80 hier bij Muziekplezier op de Ozo Moedige Maandag 8 juni 2026. Het komend half uur voor je onderweg. The Final Cannibals, Diana Ross. We kijken naar de top 40 van 40 jaar geleden met vandaag de nummers 40 tot en met 31. En we gaan down onder met In Excess. Dat onderweg met nu het 89 van eigen bodem. De dames Kleeman, oftewel Lorelei. Hier is In the First Time.

0: was 40 jaar geleden de top 40.
1: Deze week gaan we terug naar de 22e jaargang, week 23, de editie van 7 juni 1986. Met vandaag de nummers 40 tot en met 31. 3 weken genoteerd en 3 plaatsen gezakt naar 40. Flip met That's What They Say About Love. Frank en Mirella staan 3 weken genoteerd met Now Enough Love en zakken 1 plaats naar 39. Nieuw op 38, In the Middle of the Night van I've Got the Bullets. Nieuw op 37, Robert Palmer met Addicted to Love. En op 36 nieuw, For the Longest Time van Savify. Sade, Never As Good At The First Time, doorgestegen van 40 naar 35. En nieuw binnen op nummer 34, Samantha Fox met Touch Me, I Want Your Body. Nicole staat 9 weken genoteerd met Don't You Want My Love en zakt deze week van 25 naar 33. En in de 8e week gezakt van 22 naar 32, Reach van Gerard Joling. The Greatest Love of All van Whitney Houston in de 2e week 5 plaatsen doorgestegen naar 31. En uit dit overzicht draaien we een nieuwe binnenkomer, Samantha Fox met Touch Me, I Want Your Body.
0: Nieuw.

0: onder Australia, de formatie In Excess. We gingen naar 1988 met New Sensation. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van Muziekplezier op deze maandag 18 juni 2026.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Op donderdag 18 juni van 4:30 's middags tot 9 uur 's avonds is het Klokgebouw de plek waar studenten van SUMA hun creatieve werk tonen. Van bakkers tot kappers en van ontwerpers tot engineers ontmoet men hier de makers van de toekomst. De toegang tot dit festival is gratis en het evenement vindt plaats in het Klokgebouw aan de Klokgebouw 50 in Eindhoven.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. En omdat er nog steeds geen permanente oplossing is voor de overvolle opvang van asielzoekers in het aanmeldcentrum bij Ter Apel, springt het Drentse Roden bij. Tot en met donderdagochtend kunnen mensen die in Ter Apel geen plek krijgen dan slapen in een sporthal. De Drentse gemeente heeft daar namelijk 150 tijdelijke slaapplekken geregeld. Het is een noodvoorziening waar mensen alleen kunnen overnachten en zich kunnen opfrissen. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Het aanmeldcentrum is nog altijd overvol. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Zon en Breugel.
12: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SMB 107.5 FM.
13: en overal via radio-snb.nl.
3: Radio SNB.

0: Captain Hollywood Project met Flying High bracht ons bij het tweede uur van muziekplezier op de Ocean Moedige maandag 8 juni 2026. Nog een uur lang de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's, de Tens en de Twenties. Met onderweg PhD, Huey Lewis and the News. De Verenigde Staten, weersverwachting, ABC, Simply Red, User en het Nederlandse weeroverzicht. En we trappen nu af met de Canadese zanger Bryan Adams en Run to You.
1: Nee toch? Het is Reinier Witbosveugen.

0: Verenigde Staten weersverwachting.
1: Vandaag schijnt de zon volop in New York met 24 graden en in Los Angeles met 27 graden. Chicago start de week met kans op een bui bij 20 graden, terwijl Miami ook te maken krijgt met bui bij een warme 30 graden. In Las Vegas schijnt de zon uitbundig met hete 37 graden. Morgen neemt de bewolking in New York iets toe bij 26 graden en blijft er in Chicago kans op een bui bij 22 graden. Richting het midden van de week blijft het in LA en Las Vegas ongewijzigd zonnig met respectievelijk 28 graden en 37 graden op woensdag.
2: Oeh, Reinier, dit is vleugel.

Sugar Love Part 1, een top 40 notering uit 1982 van de formatie ABC hier bij Muziekplezier. Met onderweg User en Pitbull, maar we gaan eerst verder met Simply Red. De Britse soul-pop-formatie rondom Mick Hucknall, die met zijn herkenbare stemgeluid en passie al decennia garant staat voor hoogwaardige hits. Tijd voor een funky en ijzersterk debuut uit 1985. Simply Red met Money's Too Tight.

0: Falling in Love, User en Pitbull uit 2014. En zij gaan zo verder met muziek van The Bee Gees uit 83. The Woman in You, maar eerst tijd voor
1: het weeroverzicht.
0: Gedurende de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe en stijgt de neerslagkans naar 80%. Er trekken dan een aantal stevige buien over het land die direct een flinke plons water en een merkbare afkoeling achterlaten. Morgen waait er een matige wind uit het westen en voelt het met maximaal 17 tot 20 graden direct een stuk frisser aan. De zon laat zich af en toe zien, maar met een neerslagkans van 60% blijft de paraplu ook op dinsdag een noodzakelijk accessoire. Woensdag klimmen we dankzij een draaiende zuidwestenwind weer op naar waarden tussen de 18 en 21 graden. Hoewel er nog altijd een paar buitjes overtrekken, krijgt de zon gaandeweg de dag iets meer ademruimte. De beste hits.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Op donderdag 18 juni van 8 uur 's avonds tot 10 uur geeft Emily Messink een lezing over kleine marterachtigen in het theaterke in Best. De locatie is Max van Bosseltstraat 1 in Best.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

De Gebroeders Kips, oftewel de Bee Gees. We gingen terug naar 1983 met The Woman in You. En daarmee zijn we aan het laatste half uur begonnen van Muziekplezier. Op deze maandag 8 juni 2026. Met onderweg Talk Talk met Dum Dum Girl. We hebben 1980 Atomic van Blondie. En rond kwart voor komt hij voorbij, de hit in een verstaanbare taal. En nu het paradepaardje van het Stock Aitken en Wollman label, Rick Astley. And Never Gonna Give You.

80. En daarmee gaan we richting de hit in verstaanbare taal. Met nu Blondie, de baanbrekende formatie uit New York die punk, disco en pop samenbracht. Geleid door de onweerstaanbare Debbie Harry met Atomic. Hoewel het nummer in de Verenigd Koninkrijk een nummer 1 hit werd, bleef het succes in de Nederlandse top 40 met een nummer 29 positie en een verblijf van slechts 4 weken relatief bescheiden. Desondanks groeide Atomic uit tot een van de meest herkenbare tracks van de band en is de iconische videoclip opgenomen in de post-apocalyptische nachtclub nog steeds een klassieker.

0: Iets in een verstaanbare taal.
1: Er is een ongeziene entiteit die zich door de ruimte beweegt. Een kracht die zich niet laat temmen door de reden of door de voorzichtigheid van alle dag. Het is als een vuur dat zonder waarschuwing ontsteekt in de diepste hoeken van het hart. Gevoed door een hartstocht die door de normale contouren van mijn wereld doet vervagen. Ik probeer de controle te behouden, maar de warmte verspreidt zich met een snelheid die ik niet meer kan sturen. Het is een verdedigende, bijna fysieke sensatie die me dwingt om alles wat ik dacht te weten los te laten. In deze staat van overgave is er geen ruimte meer voor twijfel. Alleen nog voor de pure realiteit van wat we voelen. We worden omringd door een energie die fel en helder oplicht. Tegen de achtergrond van een grijze wereld. Een passie die alles in zijn weg transformeert tot as en nieuwe mogelijkheden. Het is een gevaarlijke schoonheid, deze hitte die ons beiden in zijn greep houdt. Maar het is ook de enige dat op dit moment nog echt telt. We dansen in een onstuitbare verbranding, voortdurend in beweging en intens aanwezig als vlammen.
2: Dit is de plaats in de originele taal.

EU. Like ons gelijk en blijf op de hoogte rondom het rijden en zeilen van de dagelijkse radioshow op jouw radio iedere werkdag 2 uur lang. En wij zijn bijna aan het einde gekomen van de show voor vandaag. Morgen doen we het weer over op de daverende dinsdag met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zeros en de Tens met de Twenties. Ik laat je vandaag achter in 1989 met Oyinoko Flow van Enya. Ik wens je nog een hele fijne maandag en tot morgen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Achterom in Oorschot is een tuinevenement waarbij bijzondere tuinen, gastvrijheid, creativiteit en cultuur samenkomen. Wandel achterom en ontdek sfeervolle tuinen en verrassende optredens op zondag 14 juni van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis en de startlocatie is de Markt in Oorschot op zondag 14 juni van 13:30 's middags voor Achterom in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. En de parlementsverkiezingen gisteren in Armenië zijn grotendeels rustig verlopen, ondanks meldingen van Russische inmenging. Dat zegt een internationale waarnemingsmissie. De partij van zittend premier Pashinyan won gisteren de verkiezingen en kiest voor een pro-Europese koers. Volgens waarnemers konden kiezers hun stem redelijk vrij uitbrengen, maar was er wel druk en buitenlandse beïnvloeding. Rusland heeft kritisch gereageerd en spreekt van onregelmatigheden bij de stembusgang in Armenië, maar levert daarvoor geen bewijzen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. In het westen kunnen er een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
9: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of zilverhalsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.
10: Radio.

Knal, boom, uit. DNCE en Cake by the Ocean. Dat heeft in Amerika een bepaalde betekenis. Maar dit is een heel net programma, dus ik leg het niet uit.

Het verhaal van de Wichita Linemen in de staat Wichita. Hebben ze ook de elektriciteitsdraden boven de grond hangen. En dan tussen een paar palen en als het dan gaat stormen, dan waaien ze weg. En daar heb je zo'n lineman voor nodig. Niet onder de grond stoppen hoor, vooral dit doen. Dekker Radio, Linda, Roos en Jessica. Ik ben in mijn ademnood. We gaan naar 1995. Leuke

Laura Pausini en Gente. En het betekent ordinary people of ook wel de gewone mens. Als jij en ik. Hoor eens even. Nederlandstalig. Kraantje Papi. En Joshua Nolet hoor je.

0: maar ze deden hun best, toch?
1: Ja.
0: Dekker Radio gaat eventjes naar George Michael. Hij is niet meer onder ons, al heel lang niet. Maakte prachtige muziek. Getuige deze uit 1996 afkomstig hier.

0: Ja, dat zijn er drie achter elkaar. En die komen direct na het half uur. En daar zijn we bijna aan toe. Dus ik zeg tot zo voor het vervolg van
1: Dekker Radio.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Dierenorganisaties en omwonenden willen aangifte doen tegen de beheerders van de kinderboerderij in het Wilhelminapark in Best en tegen wethouder Dijkhoff. Vorig jaar werd een melding gedaan van dierenleed en ontstond er flink wat ophef. Inmiddels heeft Stichting Argus via een WO-verzoek nieuwe informatie over de situatie toegekregen. Daaruit blijkt dat er al jarenlang klachten waren over de kinderboerderij, sprake was van dierenmishandeling en meerdere malen werd geadviseerd de beheerders te vervangen. Maar de gemeente deed dat niet. Het centrum van Eindhoven is afgelopen nacht uren afgesloten omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd opgegraven. De Britse 500 ponder werd in december al gevonden vlakbij het station waar twee woontorens gebouwd worden. Hij zorgde niet voor direct gevaar, maar om de bom weg te halen moest het centrum op slot en treinverkeer stilgelegd worden. De 500 ponder is door de explosieve opruimingsdiensten naar buiten de stad tot ontploffing gebracht. Een auto is in de Greppel beland langs de A50 bij Zonnebreugel vanochtend vroeg. De wagen raakte van de weg na een aanrijding. Er raakte niemand gewond en een bergingsbedrijf heeft de flink beschadigde auto uit de Greppel getrokken. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een felle woningbrand in Eindhoven zijn gisteren 5 gewonden gevallen. Het vuur brak uit aan de achterkant van het huis aan de Tongense straat na een harde knal. Opvallend was dat er officieel 3 mensen zouden wonen, maar BOA's van de gemeente zagen een hoop mensen alle kanten op vluchten. 5 mensen ademden rook in en werden behandeld door ambulancepersoneel. Het huis raakte flink beschadigd. Het aantal wilde bijensoorten in Eindhoven is flink afgenomen de afgelopen jaren. In 2016 werden er nog 142 verschillende bijen geteld. Nu zijn dat er nog maar 126. De gemeente wil de daling stoppen en komt met een actieplan. Plekken waar nu veel wilde bijen leven krijgen extra aandacht. En ook moeten er verspreid door de stad meer voedsel en nestplekken voor bijen komen. En nog voordat Museumpark Vonk in Eindhoven opengaat, maakt het al kans op een prijs. De uitbreiding van het prehistorisch dorp is genomineerd voor de Vriendenloterij Museumprijs 2026, terwijl de officiële opening pas volgende maand is. Vonk is genomineerd als een van de 7 beste groene musea van het land. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

Nou, daar kunnen we al jaren over meespreken, toch? Allemaal opstoppingen in de ochtendspits en zo. En in de avondspits ook, hè? De Sailor had het er al over in 1974. Traffic Jam. Dekker Radio, deel 2. Dadelijk Gavin James met All My Life. Maar eerst deze Nederlandse artiest. Waylon heet hij. En het nummer is getiteld The Escapist.

Liever dan lief, van Tim Immers. Leuk plaatje is dat, hè? 1996 alweer. Zo oud is dat al. Ik denk, laat ik eens gek doen. Ik ga gewoon een stukje vinyl draaien. Kan mij schelen. Ja. Kost niks extra, hoor. Nee. Dat doe ik gewoon. Shalamar. Ken je die groep nog? Uitgebreide versie van dit nummer. A Night to Remember.

rustig aan maar, zeg. Jongen, jongen. Dat drukte op niks, hè? Silk Sonic met Bruno Mars en Anderson Paak. After last night. Nou zeg, dat was met het nachtje wel waarschijnlijk. Bekker Radio. We gaan verder met een muziekje uit de jaren 70 afkomstig van Ace. Ken je die groep nog? Kom ook uit Groot-Brittannië. Jawel. Daar kwam een heleboel muziekwerk vandaan in de tijd. How Long? Uit 1974. Je luistert naar Bekker Radio.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt RIP komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 8:30 tot 11:00 aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SNB Radio SNB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Vele van gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of het weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. En daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen nu verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. De aanpak van discriminatie in Nederland moet fundamenteel veranderen. Dat stelt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een eindrapport. Volgens die commissie zijn discriminatie en racisme structureel aanwezig, ook binnen de overheid zelf. En daarom moet de staat niet alleen ingrijpen bij incidenten, maar ook actief discriminatie voorkomen. De commissie pleit daarnaast voor meer betrokkenheid van burgers en een onafhankelijke monitor om de voortgang te volgen. En er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Er werd volgens hem wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar het was achteraf gezien onvoldoende. Roskam Abbing wilde niet zeggen of er genoeg is gedaan voor jongeren tijdens de pandemie. Wel zag hij dat er oog was voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Het weer, het trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat. Strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
9: Valdorpelshop.nl.
10: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SMB 107.5 FM.
0: En overal via radiosmb.nl.
1: Radio SMB.
2: Muzieksafari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muzieksafari begint nu!

Ja, begonnen met de Muziek Safari. Fijn, welkom dat je erbij bent tijdens deze muzikale rondreis. Begonnen met iemand die in deze contraille waar wij wonen totaal onbekend is. Orville Strieber. En in Amerika is hij wat bekender in een bepaald country wereldje. Nummer All Change was het begin van de Muziek Safari. We hebben allemaal een figuur die ons voor ogen staat. Bijvoorbeeld een vaderfiguur, hè, van iemand die je kent. Dat zou best wel kunnen. Nou, Father Figure, dat is ook een nummer van George Michael. En dat kun je terugvinden, maar dan moet je een tijdje terug naar 1987... na zijn legendarische debuutalbum. Debuutalbum Faith heette dat, dat album. En nou, daar zat onder andere ook dit nummer op. Toch wel een beetje een mysterieuze sfeer qua muziekstijl en begint onmiskenbare met een percussie-intro en wat gospelachtige achtergrondgezang. Kortom, maar eens even lekker luisteren.

I'll Play the Blues for You van gitarist Melvin Taylor. Een prachtige gelijknamige bluesklassieker en titeltrack ook van zijn album uit 1984. Zijn debuutalbum uit dat jaar. En ja, Taylor's versie die staat erop bekend om zijn gitaarspel, waarin blues, jazz toch wel

2025. Nou, werd dus een hit in 2026. Dat mogen duidelijk zijn. Rumours van de jonge Canadese producer en DJ Thomas Cray. Lekkere elektronische track. Het nummer ging ook viral op TikTok. Komen ze aan. Of komt hij aan.

Ach jeetje, gaat het schuifje van het geluid van de microfoon dicht te schuiven daarnet. Misschien hoorde het achtergrondgeluid, sorry ervoor. Dat kwam gewoon hier uit mijn eigen studio van de Muziek Safari. Kan wel eens gebeuren, dat je wat vergeet. Ik ben ook maar een mens, denk ik dan maar. Je hoorde zojuist Arthur Verrokai, een Braziliaanse componist, arrangeur, producer en die altijd weergaloos samba, bossa nova, soul combineert met lekkere strijkersarrangementen. Je hoorde hem spelen samen met de mensen van het Concertgebouworkest alweer de nodige jaren geleden. Hoogste tijd nu in de Muziek Safari voor Nederlandstalige muziek. App en vloed, een lekker uptempo popsong van zanger Cloud. Een belangrijk nummer in zijn discografie, omdat het zijn eerste single is eigenlijk die grotendeels in het Nederlands wordt gezongen.

een wereldwijde hit en in Nederland de grootste hit van deze band. Uiteraard heb ik het over dit nummer Don't Answer Me van de Britse band Alan Parsons Project uit 1984. En het nummer, ja, dat staat ook wel bekend om zijn hele aanstekelijke Wall of Sound productietechniek. En dat was weer geïnspireerd door de legendarische producer Phil Spector. En uiteraard, ja, die saxofoon solo, hè, gespeeld door Mel Collins. Ook zo'n vastgegeven hier in dit nummer. Cardinal Point, dat was een Italiaanse band die in de jaren 70 in Nederland, in Alkmaar met name, was gevestigd. En ze braken door onder leiding van de bekende producer Hans van Hemert in die jaren. Ze hadden toen ook wat hitjes, bijvoorbeeld in 1975 deze, Arrivederci, Goodbye.

country-achtige track van Matthew Adam uit 2023. En Matthew Adam was een singer-songwriter. Die maakt muziek in de country-Amerikanen en roots-sfeer. Hij heeft een hele bescheiden fanbasis, maar toch wel kenmerkende muziek van hem. Hoor. Dus af en toe krijg ik wel eens wat van hem te horen, omdat mensen mij iets toesturen. Vandaar. Bijna vergeten, een gevoelige popsong van de Belgische zanger Niels de Stadsbader en de Nederlandse zangeres Tessa June. Een nummer over twee mensen die beseffen dat ze uitgekeken zijn op elkaar, maar toch wel moeite hebben om los te komen, hoor.

0: Art Before the Dawn van de Haagse band Sans Milieu. En ja, het is een duet. Nou, dat is wel belangrijk om te weten. Nou, eigenlijk wel, want het is de allereerste duet van de band. Gezongen door frontman Camille Mergeson en violist Maud Akkermans. En dat komt ook weer voort omdat ze altijd worden geprezen bij hoogtepunt van de band bij live optredens. Daar komt het ook een beetje vandaan. Iets geheel anders nu onbekend misschien voor jou. Het nummer Motherland. Een nummer van Natalie Merchant. Van een album uit 2001. Het is een ja, sfeervolle folk wars met instrumentatie er tussendoor. Zeg, luister maar, laat het maar eens even op je indenken.
1: Where in hell can you go? Oh, this is a poem by Natalie Merchant.

Ik voel me zo verdomd alleen van Danny de Munk uit 1984, geschreven door Herman van Veen en Karin Lomans. Het was ook de titelsong, weet je wel, van de succesvolle film Siska de Rat, waarin de toen 14-jarige de Munk de hoofdrol speelde. Verder met een winnaar van de Eurovisie Songfestival uit het jaar 2015. Dat is de Zweedse zanger Mans Selmer Leu met het lied Heroes. En Heroes ook gebaseerd op de eigen schooltijd van Mans, toen hij te maken kreeg met pesterijen. Maar dat is allang verleden tijd.

Nou goed, dat weet je dan. The Heroes van Holland Selmerleu uit Zweden was dat. Goed, ik kijk naar de klok. Ik zie nog kleine 5 minuten te gaan in de muzieksafari. Ik ga vast afscheid van je nemen. Bedankt dat je er weer bij was. En wat mij betreft graag tot de volgende week. Tot de volgende muzieksafari. En luister nog eventjes naar deze. Ilse de Lange. I love you.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het aantal privacyklachten in Nederland steeg vorig jaar met 75%. Er kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens zo'n 13.500 meldingen en tips binnen. Veel ervan gingen over organisaties die onduidelijk zijn over het gebruik van persoonsgegevens of weigeren gegevens te verwijderen. Ook waren er honderden meldingen over het datalek bij Clinical Diagnostics. De privacywaakhond noemt het zorgelijk dat ook overheidsinstanties regelmatig zonder duidelijke redenen om persoonlijke gegevens vragen. Het kabinet wil het inzetten van kinderen in commerciële online video's strafbaar maken. Minister Aartsen wil die vorm van online content onder de regels voor kinderarbeid laten vallen. Daarmee moeten kinderen die verschijnen in video's van zogenoemde mom- en dadfluencers beter worden beschermd. Onderzoek wijst uit dat de online aandacht negatieve gevolgen kan hebben voor hun welzijn en ontwikkeling. Het kabinet werkt de plannen verder uit en wil in het najaar met concrete regels komen. Er had tijdens de coronacrisis meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en kwetsbare groepen. Dat zei oud-topambtenaar Roskam Abbing tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens hem werd er wel aandacht gevraagd voor onder meer jongeren, maar was dat achteraf gezien onvoldoende. Wel zag hij oog voor maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
0: SNB
9: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio
0: SNB.
10: luistert naar de Muziekzafari.

Zo, het begin van het tweede uur van de Muziek Safari is weer helemaal daar. We zijn lekker begonnen met dit tweede uur. En lekker nummer met een wandeltempo karakter erin. We begonnen met de Hudspeth en Taylor Going to New York. Nog meer lekkere muziek? Ah, ja, zeker hebben we nog hele fijne muziek. Wat dacht je van deze? Teach Your Children. Een iconisch country rock nummer van Crosby, Stills, Nash en Young. Afkomstig van hun legendarische album Deja Vu. En dan zitten we in het jaar, zeg, kijk, ja, 1970 toch wel. Ja, dat weet ik wel zeker, 1970. Een lied over de communicatie en relatie tussen ouders en kinderen. En het benadrukt dat ouders en kinderen de juiste waarden moeten voorleven, maar dat ouders ook moeten leren luisteren naar de nieuwe ideeën en dromen van de jongere generatie.

Cassie Taylor, Amerikaanse singer-songwriter, muzikant, bassist, zangeres, toetsenist. Ze is trouwens de dochter van de bekende bluesartiest Otis Taylor en ze begon haar muzikale carrière al heel erg vroeg, op jonge leeftijd, en toerde jarenlang met de band van haar vader door het land. Spare Some Love, een soulful bluesnummer die je zojuist hoorde hier in de muzieksafari. Iets geheel anders nu, Nederlandstalig. Het lied Niemand van Suzanne en Freek, een emotioneel persoonlijk nummer dat in oktober 2025 werd uitgebracht. Het is de eerste single die het duo uitgebracht nadat bekend werd dat Freek ongeneeslijk ziek is.

Lover van The Common Man van Emerson, Lake en Palmer en een instrumentaal symfonische rockbewerking van het gelijknamige klassieke stuk uit 1942 van de Amerikaanse componist Aaron Copland en toetsenist Keith Emerson. Ja, die was gefascineerd door klassieke muziek en bewerkte dit iconische stuk van Copland naar een bombastisch rocknummer. En in plaats van koperwerken in orkest werd het vooral gedragen, het geluid, door de Yamaha GX1 synthesizer. Zeer bekend in die tijd. Nou, heb je weer wat geleerd en heb je dat ook eens een keer gehoord nu van mij. Verder weer met Nederlandstalig, het lied Voorbestemd van Luna van Kampen en Rousseau. Een lekker aanstekelijk uptempo poptrickje waar we gewoon, als het even kan, gewoon lekker plezier moeten beleven. Meer, niet meer en niet minder.

Night Shift van de Commodores. Ze zitten nu in het jaar 1985. Een heerlijk iconische eerbetoon aan de overleden soul-legendes. Marvin Gaye en wie nog meer? Nou, meneer Wilson was dat. Die ook weer zeer duidelijk was te horen hier in dit lied. Het nummer werd geschreven door bandlid Walter Orange. Betekende de wederopstanding van de band na het vertrek van Lionel Richie, waarmee ze zelfs een Grammy Award wonnen. Goed, dat is even de informatie bij deze platen. Nu wordt er weer de hoogste tijd voor de Maxi Safari. Ja, gewoon zoeken op het wereldwijde web, beste mensen. En dan kom je van alles tegen. Die nummers die nou lekker lang kunnen duren of ze ietsje korter. Dat maakt allemaal niet zo heel erg veel uit. Zelfs mensen die aan me vragen hoe ik toch aan sommige bepaalde nummers kom. Nou, gewoon zoeken op het wereldwijde web. Komen ze vanzelf tegen. Nu vandaag Many a Mile to Freedom. Een lekker nummer van de Britse rockband Traffic. Verscheen in november 1971 op een legendarisch album The Low Spark of High Heeled Boys. Het werd geschreven door Steve Winwood, de vaste zanger en toetsenist van Traffic, en Anna Capaldi, de toenmalige vrouw van drummer en tekstschrijver Jim Capaldi. Nou, en Steve Winwood die nam de productie voor zijn rekening. Komt Jan, de Maxi Safari van vandaag, van deze week. Traffic, Many a Mile to Freedom.

Nou, dat was hem dan voor deze week. De Maxi Safari, 7 minuten en 7 seconden, om het maar eventjes precies te duiden, duurde dit nummer van de formatie Traffic. Many a mile to freedom, zongen zij. Verder met het lied Promise van de Belgisch-Zuid-Afrikaanse zanger Chris Morten. In België bekend van onder andere Idol en Sing Again. En een lekker zomerse persoonlijke ode aan de liefde. Het nummer verscheen in het voorjaar van vorig jaar, 2025. En dat klinkt nog steeds erg lekker, hoor.

Holy Water, een mooie samenwerking tussen de Amerikaanse DJ Marshmello en de country-artiest Jelly Roll. Nu met dat mooie combineert de country-song met elektronische beats tot een ode aan verloren dierbaren waarin verdriet en hoop samenkomen. Mag ter gewoonte heel persoonlijk herkenbaar lied en nummer van de Vlaamse zangeres Sabine Tiels. Het lied dat het gevoel van vasthouden aan oude gewoontes en routines verkent. Zelfs wanneer het leven om je heen drastisch verandert. Sabine Tiels.

Axel F, een lekker instrumentaal nummer van gecomponeerd door de Duitse producer Harold Faltermeyer in 1984. En het werd wereldberoemd als de onmiskenbare titelsong van de filmklassieker Beverly Hills Cop. Nog even blijven, dat is een succesvolle popsong en duet van Douwe Bob en Mo. En ik dacht voor vandaag maar weer eens even lekker luisteren naar dit mooie Nederlandstalige duet.

Ja, heerlijk, Nederlandstalige muziek hier in de Muziek Safari. Dit is Lena Meijer, Satellite. Daarmee won Duitsland het Eurovisie Songfestival in het jaar 2010.

0: Ja, ik was dit nummer bijna vergeten hoor. Van Lena Meyer, nummer Satellite. Goed, we hebben nog even wat tijd over. We gaan eens even naar het jaar 1967. Een heerlijke Motown hit. Ook de titelsong van een gelijknamige film. Ik heb het over het nummer The Happening van The Supremes.
1: S&B Radio. S&B Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder twee vrouwen vermoord. Hugo TQ, een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoordde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. En voor de kust van de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak gevonden van het Japanse vrachtschip Hofuku Maru. Het schip zonk in 1944 nadat het was gebombardeerd, met aan boord honderden Nederlandse en Britse krijgsgevangenen. Van de ongeveer 1300 opvarenden overleefden er maar enkele mensen de ramp. Onderzoekers hebben na historisch en archeologisch onderzoek vastgesteld dat het vrijwel zeker om de Hofuku Maru gaat. Het wrak geldt als oorlogsgraf en wordt dus niet geborgen. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Morse code.
9: The Ultimate Polo Shirt for Men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Zon en Breugel.
12: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
12: SNB
11: 107.5 FM.
12: En overal via radio snb.nl.
11: Radio
12: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
13: Voetpaden en fietspaden. Ook wordt gewaarschuwd voor een drukke ochtendspits, omdat in de rest van het land natte sneeuw of regen valt. In Roemenië heeft de politie een Italiaanse man gearresteerd op verdenking van het leiden van een criminele organisatie die de Europese Unie voor ruim 100 miljoen euro heeft opgelicht. Twee andere verdachten zijn onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De organisatie deed samen met twee Italiaanse bedrijven mee met overheidsaanbestedingen om in Roemenië waterleidingen en rioleringen aan te leggen. Dat gebeurde met EU-subsidies. In Oostenrijk is een 29-jarige Nederlander ontsnapt uit de gevangenis in Wiener Neustadt. Dat gebeurde vanochtend en sindsdien wordt naar hem gezocht, tot nu toe tevergeefs. De man zou ontsnapt zijn door met een stalen kabel van een fitnessapparaat via een raam naar buiten te gaan. Hij zat in de cel omdat hij de leider zou zijn van een bende die stormrammen gebruikte om in te breken bij onder andere juweliers en geldautomaten op te blazen. Zijn strafmaat moest nog definitief worden. En dan nog het weer, bewolkt met her en der wat regen. Vannacht regent het in het zuiden. In het midden en oosten valt sneeuw en daar kan het glad worden. De temperatuur daalt tot net onder het vriespunt en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws.
14: Valentijnsdag komt eraan. De dag om je geliefde, een familielid of een goede vriend of vriendin te verrassen met een speciale boodschap.
15: I have a dream that one day

0: Nou, goedenavond allemaal. Je luistert naar Caribisch Carousel. Dit is Radio Zon en Breugel. Als je vaak naar ons programma luistert, dan weet je dat wij tropische muziek verzorgen. Wij zijn er van 7 tot 9 op de maandagavond.
1: Señores, ambiente, ¿qué le parece si entramos en ambiente? Hacemos la clave. Ra, pa, pa, pa, pa. Ra, pa, pa, pa, pa. Ra, pa, pa. Y que venga mi piano.
0: Ik ben Marion de Prano en ik hoop dat ik 2 leuke tropische uurtjes voor jullie ga verzorgen.

Johnny Ventura. En die is niet zo heel veel jaren geleden overleden. Bekende Dominicaan van zijn meninges. En ook wel salsa heeft hij gemaakt. De volgende wordt een salsa. En dat is van Mercado Negro. Mercado Negro. Dat is een samenstelling, een Zwitserse samenstelling van allerlei muzikanten die vaak beroemde artiesten hier in Europa vergezellen. Ontzettend goede band. En hebben ook eigen cd's en nummers gemaakt.

Mercado Negro was dat. En ik zei het al, dat is een formatie die veel grote artiesten hier in Europa vergezeld als ze aan toeren zijn. We gaan even een beetje naar de wat modernere muziek. December Buena en Almicha en Enrique Iglesias.

Ja, en we moeten af en toe natuurlijk ook wat anders draaien dan salsa. En vooral ook die nummers waar niet salsa opgedeeld is. Een beetje die reggaeton-achtige muziek. Die komt uit Miami. Er zijn ook veel salsa-nummers die inmiddels reggaeton hebben. Dus dat. Even kijken. Wat gingen we doen? Orquesta La Identidad. Quiere mi.

ook een hele veel variatie in de semba en de kizomba. En de semba is wat melodieuzer. Dat is dus wat dansbaarder, vind ik zelf. Kizomba heb je ook allerlei soorten in. En daar heb je ook een soort in die redelijk staccato is. Maar dat vindt de jeugd heel leuk, want dat, daar kan je gewoon allerlei voetbewegingen en zo met elkaar maken. Nou ja, goed. Als je er geïnteresseerd in bent, je kan er een heleboel vinden over op internet. Vooral ook YouTube-filmpjes. Dus, en bij dansscholen is er altijd informatie over kizomba en semba. De volgende is een mooie. Un compositor confundido. Dat betekent eigenlijk een verwarde compositor, composer. Ja, ik weet eigenlijk het Nederlands woord even niet. En dat is natuurlijk een dubbelzinnige titel voor de machthebbers in Cuba.

0: inderdaad, Timmertje.
1: Ja, het is wat. Dank u maar. Je kan er eigenlijk niet voluit zingen over wat er allemaal slecht is. Dus ze doen dat allemaal in dubbelzinnigheden. En die teksten van die... als je Spaans verstaat, in ieder geval die teksten van die liedjes, daar komt dat ook in terug. We hebben ook een... er is in Brabant een salsa-agenda, salsagids.info. Daar kan je alle feesten van het zuiden vinden. Ook Noord-Rijn-Westfalen. België, ga maar eens kijken. Salsagids.info.

Ja, voor dit soort muziek zal je toch naar de hoge energie Cubaanse feesten moeten. Waar onder andere Tima wordt gedraaid. En Tima is een hele moderne muziekvorm tegenwoordig, komend uit Cuba. Heel vrij, de muziek, het orkest speelt heel veel volle nummers. Wat inhoudt dat je heel veel muzikaliteit kwijt kan in die nummers. En het dansen daarop is dus ook heel vrij en los. En toch ook wat samen, want je doet een heleboel figuren samen. Maar het is rot boven de rivieren. Hier in Brabant wil het maar niet van de grond komen. Maar ik hou ervan.

Coco Valoy, een wat oudere artiest uit, volgens mij, Dominicaanse. Heel bekend in zijn tijd en er wordt bijna nooit iets van gedraaid. De volgende is een Somontuno van Omi Hernandez en Leonie Torres, Sabanas Blancas, oftewel Witte Lakens.

je ziet altijd mensen twijfelen als dit nummer opgezet wordt. Of het nou een bachata of een sombantuno is. Nou, je zou er bachata op kunnen dansen. In ieder geval, als je een klaver hoort, dan is het altijd een sombantuno en geen bachata. Want in een bachata zit geen klaver. De volgende is nog een langzame van Jimmy Sabater. Salsicha con huevos. En daarmee zitten we alweer 10 minuten voor het einde van dit uurtje Caribisch Carousel bij Radio Son en Breugel.

lekkere luisternummers. En er zijn ook mensen die heel graag op deze muziek dansen. Want je hoeft niet altijd heel wild salsa te dansen. Juist het langzamere dansen kan ook best wel moeilijk zijn. Omdat je dan echt helemaal naar de muziek moet luisteren. De volgende is een bachata van Joel Santos.

Joel Santos. En bachata wordt natuurlijk ook heel veel gedraaid op salsafeesten. Of dan zijn het eigenlijk bachatafeesten. Ik ga dan nog een beroemde Cubaan, Isaac Delgado. Heeft ontzettend veel geschreven. Ja, eigenlijk allerlei soorten muziek. Tegenwoordig is hij ook wat meer in richting timba. Maar vroeger had hij toch wel wat meer poëtische muziek.

Assisoy, ja. Het is bijna tijd voor het einde. En ik hoop dat jullie weer genoten hebben van onze muziek. Even kijken, we hebben nog 7 minuten. Dus ik denk dat we nog 2 nummers gaan draaien. Ik ga in ieder geval vast afscheid nemen. En ik hoop dat jullie de volgende keer weer luisteren. Tot ziens. Dit was Radio Caribisch Carousel met Marion Del Prado.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt daarmee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïnse collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder twee vrouwen vermoord. Hugo T.Q., een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoordde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hé, wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug.
1: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
6: En overal via radiosnb.nl.
7: Radio SNB.
6: Met dit uur Caribisch Carousel met Marion Del Prado.
8: I have a dream that one day...

0: created it.
1: Goedenavond allemaal. Je luistert naar Caribisch Carousel en dit is Radio Zon en Breugel. Dit is een vooropgenomen programma, maar ik ben er gewoon wel. Of ik ben er eigenlijk niet. Maar vanavond gewoon lekkere muziek toch en mijn stem. En ondertussen een beetje gebabbel.

Ja, en ik kom op Spotify gewoon toch nog een hele hoop muziek tegen wat ik eigenlijk niet ken. En dat is eigenlijk wel leuk. Als je net hebt ingetuned, je luistert naar Caribisch Carousel. Dit is een vooropgenomen programma. Ik ben er wel dus, maar ik ben er ook eigenlijk niet. En dat komt omdat ik gewoon regelmatig toch richting de Cariben ga om weer inspiratie op te doen. Ik ga Wilbert soms opzoeken en afijn, ik ben dus gewoon op vakantie.

Zelf, die kan je volgen. En daar zet ik af en toe zet ik daar wat informatie op over feesten of over playlisten die we draaien of over bands die er zijn. Nou, daarnaast is er een Facebookpagina van Party Center, Skifit Party Center. Omdat wij één keer per maand daar, de derde zondag van de maand, altijd een feest geven.

En ik kom ook soms bachatas tegen die ik nog nooit gehoord heb. En deze Johan, die... Ja, die kende ik helemaal niet. We draaien weer een beetje door elkaar heen. En nou, ik had het net over die Facebookpagina's. Dat is dus een, we geven elke maand, de derde zondag van de maand... geven we een matinee bij Skifit Party Center. Die, dat feest heet Skifit Salsa Sunday. Daar is voornamelijk, wordt daar ook salsa gedraaid. Maar natuurlijk ook de

Ja, een leuk jongerenproject uit Medellín, Colombia. Aguanile Salsa. En het nummer heet A Través del Vaso. De volgende is Gran Combo, maar dan niet de Puerto Rico, maar uit New York.

Ja, en dat was een mooie van Omi Hernandez en Leonie Torres. De volgende wordt weer een salsa volgens mij.

Ja, en het is hartstikke grappig, want die huilerige... hoe heet dat? Die bachata's. Dat is echt wel zoals een bachata moet zijn. Ik heb het al vaker gezegd, bachata's komen uit de sloppenwijken. Gaat altijd over...

Ja, en dan komt er een hele bekende van Roberto Blades, La Murga de Panama. En dat is eigenlijk van zijn broer Ruben Blades.

0: Para que lo goce.
1: Een klassieker, La Murga de Panama. En ik weet niet of Roberto Blades broer van... Ik denk niet een broer, het zal wel familie zijn. Maar dit zijn dan wat nieuwere, opnieuw gearrangeerde versies. We gaan even lekker naar de samba. Matthias Damasio van Zaburo.

lekker die samba. Ik vind het ook fijn om erop te dansen. En wat ik jullie ook nog wilde zeggen, er zijn twee agenda-sites in Nederland. Salsa.nl voor boven de rivieren en salsagids.info. Salsa-info, salsagids.info. Voor beneden de rivieren. Vooral die laatste, die moet je maar eens opzoeken op internet. Daar staan alle feesten in, staan alle scholen in. Mocht je geïnteresseerd zijn om whatever te gaan dansen, bachata, kizomba of salsa... Ga bij verschillende dansscholen kijken. Want ze hebben allemaal hun eigen sfeer. Ze hebben allemaal hun eigen docenten. Doelgroepen kunnen een beetje verschillen. De ene is wat ouder, de ander wat jonger. Dus je kan alle informatie daar vinden op salsa.

Behoorlijk in, want Bachata Dominicana is weer helemaal hot. En dat is minder armenwerk en meer voeten- en heupenwerk. We gaan nog even naar de samba en de kizomba. En dan zitten we alweer

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakten bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïense militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt daarmee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïense collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hé, wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug.
8: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
0: SNB
12: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio
0: SNB. Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
5: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Wie aan countrymuziek denkt, denkt onvermijdelijk aan Willie Nelson. De inmiddels 93-jarige legende weigert achter de geraniums te gaan zitten. Hij blijft schrijven, opnemen en optreden, waardoor hij simpelweg niet mag ontbreken in deze uitzending. Op zijn gloednieuwe meesterwerk Dream Chaser bewijst de Nestor van de Outlaw Country dat zijn muzikale vuur nog altijd even hard brandt als in zijn jonge jaren. Ik opende met Whiskey Wants Me Too, een weemoedige honky-tonk-song waarin Nelson met zijn herkenbare, breekbare stemgeluid zingt over de verleidingen en de littekens van het leven.
1: Warm aanbevolen.

Het vorige nummer vloeit naadloos over in het introspectieve Developing My Pictures, waarin hij op poëtische wijze terugblikt op het verstrijken van de tijd en het koesteren van herinneringen. Alsof hij zijn persoonlijke fotoboek voor ons openslaat. Afsluiten doen we met het elegante Fly Away, een nummer dat een gevoel van ultieme vrijheid en berusting ademt. Samen vormen deze drie tracks het ultieme bewijs dat leeftijd voor deze acts van wereldformaat slechts een getal is. Willie Nelson is er nog altijd. En hoe?

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De krachtige track We Ride That Down dient als een oproep tot gelijkheid en emancipatie van de vrouw. India Raimi verpakt haar vlijmscherpe boodschap in een muzikaal jasje. Dat doet denken aan een duistere spaghetti western. Met veel vuur, humor en rauwe honky-tonk laat ze horen dat ze definitief klaar is met het pleasen en compromisloos haar eigen pad kiest.

De veelzijdige en met Grammys bekroonde singer-songwriter Brandy Carlile is terug met de ijzersterke single Life on the Run. Het nummer combineert op meesterlijke wijze krachtige rootsrock met haar kenmerkende, emotioneel geladen folkvocalen. De stuwende ritmesectie en de dynamische opbouw weerspiegelen perfect het rusteloze gevoel van het leven onderweg.

0: De original van deze week.
1: Ik ga terug naar een absolute evergreen uit 1964... onder de boardwalk van de legendarische formatie De Drifters. Dit roept direct het ultieme lome zomergevoel op. Het nummer, gekenmerkt door de prachtige leadvocalen van Johnny Moore... en de sfeervolle percussie, werd destijds een gigantische wereldhit. Dit tijdloze

William Michael Morgan brengt met zijn nieuwe single I'm Over You de felbegeerde traditionele country sound terug op de radio. De zanger, gezegend met een diepe bariton die doet denken aan de grootheden uit de jaren 90, zingt over de moeizame nasleep van een verbroken relatie. Ondanks de titel laat de emotionele gitaar- en neo-traditionele instrumentatie horen dat de pijn nog altijd diep zit. Een heerlijke single voor de liefhebbers van het pure, ongepolijste country-ambacht. Fresh New Country.

Met trots presenteer ik het legendarische moeder-dochterduo The Judds als act van de maand. Scherp staat hun iconische doorbraakhit Mama is Crazy uit 1984. Een nummer dat destijds hun allereerste nummer 1 notering werd in de country hitlijsten. De herkenbare loopzuivere harmonieën tussen Naomi en Winona vormen de absolute kern van deze tijdloze klassieker. Een prachtig monument uit de country historie dat na al die jaren nog niets aan glans heeft verloren.

De uit Oklahoma afkomstige Caitlin Butts maakt diepe indruk met haar nieuwste single Never Really Mine. Ze combineert traditionele country-elementen met een moderne, theaterachtige intensiteit en een vlijmscherpe tekst over liefdesverdriet. Haar krachtige en emotionele stem snijdt door merg en been, ondersteund door een meeslepende productie vol jankende gitaren.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Nu aandacht voor de Nederlandse gitarist en singer-songwriter René Hagen met het nummer Big Bad Dog. Het is een rauwe opzwepende track waarin vuige bluesrock en Americana naadloos samensmelten. Hagen etaleert niet alleen zijn goddroge en bezielde stemgeluid, maar imponeert ook met vlijmscherp gitaarwerk dat direct naar de keel grijpt.

Ilse de Lange behoeft nauwelijks introductie. Maar met haar single Something Good weet ze toch weer te verrassen. Het nummer is een bitterzoete, weemoedige country poptrack die perfect past bij haar internationale sound.

Ik blijf in eigen land met de Utrechtse indie pop en rootsformatie The Maureens en een single Crying for the Moon, afkomstig van het album Don't Give Up. De band staat bekend om een prachtige zonovergoten West Coast harmonieën die doen denken aan de Beach Boys en de Jayhawks. Dit is een kunstwerkje vol sprankelende gitaren en een weemoedige ondertoon.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Singer-songwriter Jimmy Cantwell levert met Cowboy Singer een prachtig, nostalgisch eerbetoon af aan het muzikantenleven. Het nummer is traditioneel van opzet, met een prominente rol voor de akoestische gitaar en een sfeervol huilende pedal steel. Cantwell zingt met een doorleefde warme stem over de romantiek en de schaduwzijde van het reizen langs de honky-tonks.
2: At

Wederom aandacht voor het album van de maand Feline Era van India Raimi. Six Feet Under is een gitzwarte uptempo country track waarin Raimi afrekent met de spoken uit haar verleden. De stuwende ritmesectie en het dreigende gitaarspel versterken de duistere, bijna gotische sfeer van de tekst. Raimi zingt met een ongekende felheid en venijn, waarmee ze bewijst dat haar Feline Era synoniem staat voor ultieme muzikale bevrijding en kracht.

0: De Ierse country scene is levendiger dan ooit en dat bewijzen Derek Ryan en Jack Keogh met hun gezamenlijke single Plow on Paddy. Het nummer is een uiterst aanstekelijke en opzwepende track die de Keltische roots prachtig verweeft met traditionele country. De herkenbare stemmen van de heren harmoniëren fantastisch over een vrolijk ritme vol banjo en fiddle. Het is een ode aan de hardwerkende arbeider die met zijn opbeurende karakter gegarandeerd voor een glimlach en een tappende voet zorgt.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

Ik sluit het eerste uur in stijl af met de Australische countrybelofte Tyler Rodriguez en haar single Honky Tonk Healing. Dit nummer is een heerlijke, energieke terugkeer naar de traditionele Honky Tonk sound. Compleet met jankende steelgitaren en een swingende piano. Rodriguez zingt met een krachtige en zelfverzekerde stem over het verwerken van een gebroken hart op de dansvloer. De perfecte afsluiter van dit uur, die je met een flinke dosis energie achterlaat voor het tweede deel.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakten bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De kledinglijn die een van de kunstrovers van de Gouden Helm in Assen heeft opgericht vanuit de gevangenis is in 3 dagen uitverkocht. De webshop met petten en t-shirts met daarop de gestolen Gouden Helm meldt tijdelijk te pauzeren om een nieuwe inventaris op te bouwen. Partijen in de Tweede Kamer vragen ondertussen of een webshop runnen vanuit de gevangenis niet verboden moet worden. Douglas W., die veroordeeld is tot 4 jaar cel, heeft nooit willen verklaren over zijn aandeel in de kunstroof. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
8: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
1: SNB
11: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
1: SNB. Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
9: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: Ik hoop dat je genoten hebt van het eerste deel, want ik heb voor dit 2 uur minstens zoveel moois voor je in petto. Ik opende met een flinke dosis karaktermuziek van Ray Wiley Hubbard, waarna ik snel doorga naar de vaste rubrieken met daarin een speciaal eerbetoon. Laat de muziek maar spreken. Zoals gezegd, Ray Wiley Hubbard opende het 2 uur met cassette mixtape. Dat was een geweldige en karaktervolle opener die direct de juiste toon zette voor dit 2 uur van de uitzending.
1: Crossroads. Crossroads Country Flashback.
0: We luisteren achtereenvolgens naar 2 van hun allergrootste successen, te beginnen met de energieke uptempo klassieker Why Not Me uit 1984.

Nu nog het eveneens zeer succesvolle en prachtige ingetogen Love is Alive. Beide tracks etaleren op fenomenale wijze de ongeëvenaarde vocale chemie tussen moeder Naomi en dochter Winona. De minimalistische, doch uiterst effectieve productie geeft hun stemmen alle ruimte om te schitteren en de luisteraar diep te raken.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In de tragicomische track Crying in My Lingerie horen we haar op haar best. Kwetsbaar, theatraal en gezegend met een flinke dosis humor. Muzikaal gezien is het de meeslepende trage honky-tonk ballad, waarin Remy met dramatische uithalen haar liefdesverdriet bezingt. Het nummer balanceert knap tussen diep emotioneel drama en een knipoog, wat haar enorme vakmanschap als songwriter nogmaals onderstreept. Will you-

De vierkoppige formatie Sad Daddy brengt met hun single Let's Go Fishing een heerlijke, onbezorgde sfeer in de uitzending. Hun muziek is een aanstekelijke.

De broers Paige Burcombe en Jack Torrey, beter bekend als de Cactus Blossoms, leveren met de single Lately I've Let Things Slide een prachtig staaltje retro country af. Het nummer is een cover van de Britse legende Nick Lowe, maar de broers gieten er volledig hun eigen herkenbare sausje overheen. Hun loopzuivere fluwelen broederharmonieën doen direct denken aan de Everly Brothers en tillen de weemoedige tekst naar een hoger niveau.

0: De cover van deze week.
1: De Schots-Canadese Johnny Reed met zijn interpretatie van Under the Boardwalk. Waar we in het eerste uur de soulvolle original van de Drifters hoorden, geeft Reed er hier een geheel eigentijdse country twist aan. Met zijn krachtige, tikkeltje schorre bariton en een rijke instrumentatie vol blazers en gitaren blaast hij de klassieker nieuw leven in.

Singer-songwriter Matthew Ryan staat al jaren bekend om zijn diepgaande emotionele songs. En het is op Through Your Life niet anders. Afkomstig van zijn album A Little Imperfect is dit nummer een rauwe folk-rock track die je koud op de kleren valt. Ryan's doorleefde en gruizige stemgeluid snijdt door de minimalistische sfeervolle productie heen. Het is een song over overleven, liefde en de littekens die het leven achterlaten.

In het speciale songwriterblokje eren we het vaak onderschatte genie van Dolly Parton als componist. Door te luisteren naar drie van haar meesterlijke creaties, gezongen door andere grootheden. Eerst Emmylou Harris, die een breekbare en indrukwekkende versie neerzet van het hartverscheurende To Daddy. Daarna hoor je outlaw-legende Waylon Jennings, die met zijn stoere, doch gevoelige bariton schittert in het romantische Waltz Me to Heaven.

Tot slot van dit blokje Merle Haggard met zijn ijzersterke verhalende vertolking van Kentucky Gambler. Drie totaal verschillende artiesten die bewijzen hoe fraai de composities van Dolly Parton werkelijk zijn.

0: to lose is much more than he wins, much more than he wins.
1: Voor een stevige, grensverleggende sound schakelen we over naar Jay Buchanan, de frontman van Rival Sons met True Black. Deze track balanceert op de grens van rauwe bluesrock, southern rock en alternatieve Americana. Buchanan's vocale prestatie is werkelijk grensverleggend. Zijn krachtige, soulvolle uithalen grijpen je direct bij de strot.

0: in de Spotlight.
1: Spanje is het doel van deze rubriek met als gast de verrassende countryformatie The Wild Horses. Eerst aandacht voor het bijzondere Por El Camino Estrecho. Een prachtig en uniek nummer waarop de band samenwerkt met de bekende Spaanse rockmuzikant Quiki González. Direct daarna het Engelstalige Simple Country Boy. Een heerlijke neo-traditionele country track die zo uit Nashville had kunnen komen. De band laat met deze twee opeenvolgende nummers hun enorme veelzijdigheid horen.

Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

met de prachtige dankbare woorden van Joshua Ray Walker zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. 2 uur vol country Americana rootsmuziek vliegen voorbij als je in goed gezelschap bent. Ik wil je weer hartelijk bedanken voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In de Duitse stad Reutlingen heeft afgelopen nacht een brand gewoed in een onderstation van het elektriciteitsnetwerk. Daardoor zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk gaat om brandstichting, mogelijk zelfs om terrorisme. Het is nog niet duidelijk wanneer de stroomstoring is opgelost. Vannacht wordt er gebruik gemaakt van een noodstroompunt, waar mensen hun telefoon kunnen opladen of babyvoeding kunnen opwarmen. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2.000 tot $5.000. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
1: SNB.

muziek als een reis door gevoel en sfeer. Een plek waar alles even mag vertragen, waar klanken langzaam hun verhaal vertellen. Stap rustig binnen en laat het los. Welkom bij Dream Sessions.

Soms raakt muziek precies wat je niet kunt benoemen. Een gevoel dat stil opkomt en blijft hangen. Een melodie die iets opent van binnen. Luister en laat het toe.

Elke klank draagt een eigen emotie met zich mee. Licht of juist wat dieper van toon. Samen vormen ze een vloeiend geheel. Blijf even in dit moment.

De muziek beweegt rustig door de ruimte, alsof alles vanzelf op zijn plek valt, zonder dat er iets gestuurd hoeft te worden. En in die beweging ontstaan kleine momenten die je even stil laten staan, zonder dat het geforceerd voelt. Het is precies dat wat het bijzonder maakt.

0: but we carry on.
1: Soms is het een klein detail in een nummer dat alles verandert, zoals een stem of een akkoord dat precies goed binnenkomt. Dat soort momenten blijven hangen, zonder dat je ze hoeft vast te pakken of uit te leggen

wanneer de muziek de ruimte krijgt om te ademen, ontstaat er een gevoel dat rustig met je meebeweegt. Zonder enige haast. Alles valt langzaam op zijn plek.

Alles komt samen in een zachte stroom van muziek die niet duwt, maar je meeneemt op een rustige manier. En terwijl het zich ontvouwt, merk je dat je vanzelf in dat ritme meegaat, zonder dat je er moeite voor hoeft te doen. Dat

Soms lijkt muziek precies te weten waar je bent zonder dat je daar iets voor hoeft uit te leggen of te begrijpen. Het sluit aan op wat je voelt en laat het rustig verder ontstaan zonder druk of haast. En terwijl de klanken verder bewegen, ontstaat er vanzelf iets wat klopt.

En zo loopt deze reis door muziek en gevoel langzaam ten einde, terwijl alles nog even zacht door blijft klinken in de achtergrond van je gedachten. Wat je hebt gehoord hoeft nergens heen. Het mag gewoon blijven zoals het is, zonder haast om los te laten. Dankjewel dat je erbij was en dit moment hebt laten bestaan zoals het kwam. We laten de muziek nu verder gaan en tot een volgende Dream Session.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met bioselene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: Of 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB. 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio
1: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 18 juni van 8 uur 's avonds tot 10 uur geeft Emily Messink een lezing over kleine marterachtigen in het theaterke in Best. De locatie is Max van Bosseltstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord. Op woensdag 17 juni van 8 uur 's avonds staat de spotlight van het theaterke in Best gericht op vier talentvolle clarianisten. Liam Sarens, Jasmijn van Vijver, Elke Rittema en Karsten Retena tonen hun muzikale kunsten tijdens dit speciaal concert. Elk van hen speelt een solostuk begeleid door het grote orkest. Maar er zijn ook stukken met pianobegeleiding, duetten en een kwartet te horen. De avond is vol variatie. Je kunt zonder kaartje komen kijken, want de intree is gratis. De locatie is Max de Bosstraat 1 in Best. Luister op woensdag 17 juni dus mee om 8 uur 's avonds voor het 4D-concert van de vier klarinettisten bij Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke in Best.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends vindt het De Uitkijk Open plaats. Dit is het grote open Jeu de Boules toernooi voor dubblets. Gehouden op het Doornbosplein in het hartje van Middelbeers. Iedereen kan zich inschrijven via de website deknussenboelers.nl. Voor De Uitkijk Open op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends op het Doornboomplein in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2.000 tot $5.000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hé, wat? Huh?
4: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
7: En overal via radiosnb.nl.
6: Radio SNB.
7: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni vanaf 2:30 tot 4:00 middags treedt Ravazie op in de kiosk aan het Kerkplein in Son en Breugel. Het koor bestaat al meer dan 25 jaar en staat onder leiding van dirigent Theo van der Steen. Met hun motto gezellig samen zingen brengen ze de beste Nederlandse meezingers. Dus kom luisteren, meezingen en genieten op zondag 14 juni om 2:30 middags bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 19 juni deelt een nieuwe generatie makers hun werk en processen en hun toekomstplannen in het NatLab in Eindhoven. Dit evenement, genaamd Elevate by M-Moose, is onderdeel van het M-Moose Master Traject. De masters nemen het podium over om hun creaties te tonen. De toegang is gratis en de locatie is het NatLab aan de Kastanjerlaan 500 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 18 juni van 4:30 's middags tot 9:00 's avonds is het Klokgebouw de plek waar studenten van SUMA hun creatieve werk tonen. Van bakkers tot kappers en van ontwerpers tot ingenieurs ontmoet men hier de makers van de toekomst. De toegang tot dit festival is gratis en het evenement vindt plaats in het Klokgebouw aan de Klokgebouw 50 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.